Taylor Dupree en Zimoun Wind Dynamic Organ en Deviations. Daar zal ik de komende weken nog wel meer op inzoomen. Maar eerst is het tijd voor een aankondiging. U hoort het misschien al van op de achtergrond. Kenmerkend geluid. U zult denken, Don Cherry. Wel, bijna. Die kunnen we helaas niet meer live aan het werk zien. Maar de meneer die u hier op de achtergrond hoort rammelen. Rammelen is precies wel het thema van de dag. Van deze uitzending precies. Anyway, die heer die u hoort is niemand minder dan Christer Botten. Zweeds contrabassist, multi-instrumentalist. En toch wel een groot stuk, een grote invloed op Don Cherry toen hij hier in Europa vertoefde. Voornamelijk in Zweden. En medeoprichter van de Organic Music Society. Heeft de facto Don Cherry dit instrument die u hoort leren bespelen. Nu moet ik even kijken hoe het juist heet. Want het is een etnische naam die ik niet goed kan onthouden. Donzo Ngoni. Voilà, de Donzo Ngoni is een soort snaarachtig instrument. Ik denk dat er maar één snaar aan hangt. En voor de rest is het de verbeelding die het moet doen. Maar meer heb je ook niet nodig, hè. Dat is juist de kracht van deze genoemde primitieve muziek. Alles behalve primitief, complexer vind ik, dan een raket naar de maan. Of toch veel zinniger dan een raket naar de maan, als u het mij vraagt. Christer Botten is ondertussen al de 80 gepasseerd en hij staat aanstaande zondag live met Johan Bertling, ook een Scandinavier. Is het een Zweed? Geen idee. Een Scandinavier op podium van de Kern, Schouwburg, de Kern in Wilrijk, voor de zoveelste Sundaft, georganiseerd door Pater Noster himself. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja. Luther van Hoof. Ja, sorry, Luther, dat is de leeftijd. En ook de ochtend in het gebrek aan aantal, het gebrekkige slaappatroon. Sundaft aanstaande zondag in Wilrijk, gecureerd door onze aartsvader Lutherus van Hoof. Ditmaal ingevuld door de mensen van Sound in Motion. Christer Botten in duo, dus met Johan Bertling. Daarnaast kunt u ook kijken of u te goed doen aan trio Camilla Nebbia. Eigenlijk heb ik de line-up hierboven moeten halen. Hè. Ik zal eens even doen. Hier ligt ook een flyer. Handig zeg. Papieren flyers. Ja, Hippomaniac, dat is Camila Nebbia, Gonzalo Almeida en een Darry Fourc. En dan nog een ander trio met Christophe Albertijn, Erik Heestermans en Gazelle Fagigi. Maar ja, de grote vis die avond is natuurlijk Christer Botten. Bijna hoogbejaard, maar speelt nog altijd. En heeft, kan gemakkelijk stellen dat hij voor een groot deel die specifieke. Of dat specifieke hoofdstuk van de muziekscene heeft vormgegeven door zijn invloed. Ja. Heeft destijds naar West-Afrika gereisd of is naar daar gereisd en heeft daar terug een hele hoop muziekinstrumenten, muziek teruggenomen, meegebracht. Er was trouwens nog iemand die bepaald was voor de muziek van Don Cherry en meer bepaald zijn Organic Music Society epos of hoofdstuk. En dat is Jean Schwartz, geen idee wat ik het juist uitspreek. Heeft een prachtige duoplaat met Don Cherry ook uitgebracht op dat één Frans label waarvan ik de naam ben vergeten, maar die focussen zich veel op de free jazz van weleer. Jean Schwartz heeft destijds ook nog in zeer verre orde, zeer hoogkwalitatieve opnames gemaakt, antropologische opnames van stemmen, etnische muziek, die toen al aan het verdwijnen waren. Dus voilà, het komt allemaal mooi samen. Deze zondag, een Pomeriaanse klankmis op Sundaft. Op verkeerde veder hier. Wordt ook live uitgezonden op deze radiozender, Radio Centraal. Dus het is nagenoeg onmogelijk, bijna mathematisch onmogelijk, om het te missen. Ja, alle info vindt u op soundemotion.be. Ja, de socials. Of u belt mij, of u komt nog eens vragen in levende lijven in de ontheiligde pastorij Wesley Poeslief, daarnaast de kathedraal. Tussen 12 en 7 meestal. Of 's avonds ook. En dan kunt u mij best niet aanspreken.
Oké, genoeg gepalaverd. Hier is Christer Botten. Ik heb hier drie platen klaarstaan waar hij drie keer op een andere manier aan bod komt. Hier is Christer Botten solo.

Een tweede maal Kirster Boutin in fijn gezelschap. Hier in een recente uitgave op het Finse WeJazz label, WeJazz Records, excuseer, Cosmic Ear Traces. Dat is Kirster Boutin dus, samen met Mats Gustafsson, Koran Kaifes, Juan Romero en Kenzan Zetterberg. Een hedendaagse plaat dus, recente plaat, helemaal in de spirit van Don Cherry's Organic Music Society, waar Kirster Boutin, de Zweedse bassist, een groot aandeel in heeft. Die kunt u nog altijd aanstaande zondag live zien, als hij tegen dan nog leeft, weliswaar. Ja, flauw, ik weet het. Samen met Johan Bertling in duo, het zijn allebei bassisten, maar ik hoop dat Kirster Boutin daar zijn, maar nu moet ik het weer lezen, Dozo Ngoni, zijn Donzo Ngoni uit de kist haalt. Een West-Afrikaans etnisch instrument die hij destijds heeft leren bespelen door een grootmeester aldaar en dan vervolgens Don Cherry heeft geïnstrueerd met datzelfde instrument. En de rest is geschiedenis. Een man met een ongelooflijk grote invloed dus. En ondertussen hoort u hier nog de derde Kirster Boutin belichting voor deze documentie. Trans Dance, Kirster Boutin featuring Bolon Batin, ondertussen nogal 40 jaar oud. Deze plaat, een verborgen parel, maar van onder de stof gehaald door Oren Ambarchi's Black Truffle label. Fantastisch label, die de ene parel, ja, de ene truffel naar de andere uit de grond haalt. Hij heeft zijn naam niet gestolen. Hier is de derde en ineens het meest explosieve stuk van dit drieluik Kirster Boutin. Aanstaande zondag dus, 17 mei, in de kern Wilrijk, vanaf 2 uur. Jawel.

Christer Botin, nog een derde keer hier tijdens de communie. Maar aanstaande zondag live op het podium van de Kern Schouwburg, de Kern in Wilrijk, voor een zoveelste Sundeft. U trotselijk gepresenteerd door onze eigen paternoster Luther van Hoof. En deze Sundeft wordt ingevuld door de mensen van Sound in Motion. Dus Christer Botin in duo met Johan Bertling en dan nog twee andere trio's erbij. Aanstaande zondag dus vanaf 2:00. Een kleine versnelling, trager, maar niet per se. Het lijkt wel alsof de vorige band, Christer Botin met Bolambata, een regendans heeft geëvokeerd. De hemel ziet er alweer een pak grijzer uit dan het doorsnee beslissingsvermogen van de Belgische politieker. Maar hier is in ieder geval Jack Spence met Bamboos en weer zo'n paardje uit de DIY-cassettecultuur die enige tijd terug op vinyl is eruitgebracht geweest. Ook gevonden in dat ene winkeltje Objects & Sounds. Maar voor de rest weet ik er niet al te veel over. Het klinkt wel helemaal toepasselijk voor deze laatste 20 minuten van de communie. Jack Spence.

Welke esthetiek van de jaren 80, midden jaren 80 Los Angeles, DIY, cassettecultuur vanuit het New Age ambient circuit. Het enige werk dat er is gemaakt geweest of gekend is van deze Jack Spence, ondertussen ook al niet meer onder de levenden, recent eruitgebracht is op vinyl voor alle minnaars van John Hassell's fantasmagorische wereld, David Byrne, etc. Trouwens, nog een kleine aankondiging, maar daar zal ik de volgende week nog wel meer op hameren of terugkomen. Op 8 juni, maandag 8 juni, kunt u zich te goed doen aan een avond vol heruitgevonden etnische muziek, fantasmagorische Fourth World Music in de geest van John Hassell. En dat allemaal in Coming Soon. Ja, dat is van de boys van Onderstroom Zaliger. Die hebben zich weer genesteld op een plekje voor een jaar. Hopelijk langer. Hopelijk voor altijd. En dat is in de Bijenkorf. U weet wel, die echt ook bij de Oud-Daan. Waar al die kledingwinkels zijn. Wel, daar ergens binnen zult u Coming Soon vinden. En op 8 juni in de avond organiseren we daar nog eens een... Ja, een leuke soirée, hè. Kleinkaven X Coming Soon. Met... niemand minder dan Tashi Dorji, solo gitaar, komt zijn nieuwe plaat presenteren die opvallend zacht aardiger is dan

0: konden zijn. Andere meer iconoclastisch werk. En vervolgens hun uit Brussel. Twee broers die volledig te goed doen aan het nalatenschap van John Hassell en de zijnen, maar dan op hun eigen manier. Boccaccio Reinvented, zo noemen ze het zelf. Die verwijzing heb ik zelf niet gemaakt. Ondertussen hoort u hier nog dezelfde groep waarmee we vandaag begonnen zijn. Dat is de Nex. Maar ik laat u nog bijna gaan, wacht als ik het hier terugvind, met één filmpje, een citaat van eigenlijk een held, een lichtend voorbeeld, Shining Path, die ik van in het begin elke week had moeten belichten. Maar Peter, laat er nooit als het licht, als een tunnel echt donker is en er schijnt een licht aan het einde van de tunnel, ja, de rest raadt u zelf wel. Wel, deze meneer heeft wel veel van deze citaten. Een inspirerend stukje tekst, terwijl de Nex u wegwijft, of ik u wegwijf via de Nex. Enfin, in ieder geval, het is tijd om rustig af te ronden. Volgende week terug, van op woensdag tussen 10 en 12, helemaal live op Radio Centraal. Maar ook aanstaande zondag live op Radio Centraal in de kern in Wilrijk. Zo, wees lief voor jezelf en voor de anderen en tot volgende week.
1: Average parent, do you believe in Santa Claus? His answer would have been, of course not, I'm not crazy. I just pretend for the sake of my children. Now, when you ask the children, do you really believe in Santa Claus? A normal child would have answered, I'm not crazy. I know my parents are really buying the presents, but I pretend to believe, not to disappoint my parents and to get the presents and so on and so on. So you see the paradox here. No one effectively believes in the first person. Everyone claims I just pretend for another. But nonetheless, the belief functions. It structures our social reality. We secretly believe that Americans believe in us. This is always how myths function. You say, I know it's not true, but I know that others believe that this is true about me. It's part of American naivety that they tend to believe into the secrets of the others. It's typical for mythic constructions. Opposites coincide. On the one hand, Balkan is supposed to be the place where this old medieval style pledges hold, you know, like I promise something even if I

Winston Gozzi, beter bekend als Mankuku, een mijlpaal in de Zuid-Afrikaanse jazz, met zijn LP Jakhal in Como in 1968. Dit is dan weer een 2010 remake van het titelnummer daarvan, door Cassie Van en The Lights op hun 2010 album Instigators of the Revolution.

Kesivan Naidu en zijn Europese begeleidingsgroep met Mankunkus Jakal Zinkomo. Dit zijn dan weer drie grote samen. Pat Machikacha op piano. En veteranen Kipi Muketsi en Basil Kutse op respectievelijk alt en tenor sax. 1975. Chona. Tune in, drop out, but get to the point. Chona.

Kippy Mouketsi, de Zuid-Afrikaanse Charlie Parker en zijn evenknie Basil Coetzé zijn er al lang niet meer. Overleden in 1983 en 1998. Maar er is waardige opvolging. Dit is tenorsaxofonist McCoy Murubata. In 2002 met Mr. en Mrs. Adonis, een ode aan zijn grootouders.

Niks zo veelzijdig als Zuid-Afrikaanse jazz. Dit is buitenbeentje Philippe Tabane. Met een eigenzinnig virtuose gitaar ergens tussen Farka Touré en Montgomery Inn. Dit is Tabane in 1998 met zijn Malombo-ensemble. Shlaka Shlaka Jazz.

Tabané was. Muziek ook genezend of op zijn minst helend, en dat zal u geweten hebben. Helemaal terug naar de roots dan. Een 1950 demo van een latere wereldhit, Skokiaan. 3, 2, 1.

0: jazz. Actually, it's township jazz. It's music of the townships. So our next number will be Skokiam.
1: Skokiam, homemade blues. Eerst door componist Auvus Musarurwa en zijn Cold Storage Band in 1950. Louis Armstrong heeft het in 1954 nog gecoverd. Dit is dan weer de versie van die African Jazz Pioneers, 1991, live in Montreux.

0: Dank u.
1: En zo is een uur weer veel te kort. Dus volgende week nog een keertje een uur Zuid-Afrikaanse jazz in Kiss My Jazz. Beloofd. Zometeen krijgt u Huren is voor de buren. En in aanloop daarnaartoe, van mij nog de veel te jong gestorven Moses Molelekwa, Taima voor de vrienden. Met Down Rocky Street. Wat Kiss My Jazz betreft, tot volgende week. Tune in, drop out.

Goedemiddag, beste luisteraars. Dit is Radio Rauw, live met Nando van den Branden. Vanuit de Ernest van Dijk Kaai 21 naar jouw speakers in uw radio, of in uw gsm, of in uw laptop. Whatever je naartoe aan het luisteren bent. Ik zit hier nu alleen in de studio. Ik weet dat ik vorige week had beloofd dat ik een spreker ging meenemen. Die heeft wat last minute afgezegd en ik zat thuis. En ik dacht van, ja, ik kan niks gaan brengen. Dus ik was aan het denken en aan het denken en aan het denken. En toen kwam ik op het idee, waarom breng ik niet wat hiphop voor jullie mee? Omdat hiphop is voor mij altijd mijn eerste muzikale liefde geweest, van jongs af aan. Echt toen ik, ja, bij wijze van spreken in de crib lag, was mijn vader al oldschool hiphop aan het afspelen. Kunt u, ja, meningen apart van qua opvoeding, heeft dat wel een heel grote invloed gehad op de muziek die ik heb geluisterd of nog altijd luister. Dat maakt echt wel, ja, de basis van alle muziek die ik graag luister. Dus ik dacht van, ik wil deze liefde graag met jullie delen. En we kunnen het niet echt hebben over boombap of oldschool hip-hop zonder het over Illmatic te hebben, van Nas. Illmatic is een album van Nas, die uitgekomen is op 19 april 1994. En deze wordt in veel kringen gezien als een van de beste hip-hop albums ooit. Waarom? Omdat het gezien wordt als een super producer album. Want dat producties van DJ Premier, Pete Rock, Q-Tip en Large Professor. Allemaal top producers. En grappig genoeg heeft Illmatic ook heel slechte officiële sales gehad. Omdat veel mensen het album bootlegden. Maar uiteindelijk hebben ze dat dan gelegitimized. Dus elke zegt van, ja, die tellen ook mee bij de sales. En dan is die heel snel eigenlijk certified platinum geworden. En bij deze, Memory Lane van Nas.

Ja, ja, ja, beste luisteraars. Dat was Memory Lane van Nas. Het volgende nummer, want mijn vader heeft altijd gezegd, ik kan niet op één been staan, dus we gaan een dubbel Nas feature doen. Het volgende nummer is The Message van zijn volgende album It Was Written. Geniet ervan.

0: Nah, sick shit.
1: Oh, mijn excuses. Ik was even wat rough met de mic. Dat was de message van Sting. Ik vraag gewoon echt niet weten wat het Nas betaalt in royalties aan de message van Sting. Die is de message van Nas. Ik wil niet weten wat het Nas betaalt aan royalties aan Sting. Omdat hij heel berucht is om grote royalties te vragen aan artiesten die zijn muziek samplen. Om gewoon een idee te geven. Nas heeft nooit eigenlijk gezegd hoeveel hij betaalt. Elke dag. Maar gewoon een idee te geven. Er is een nummer, Every Breath You Take, van Sean Diddy Combs. Ook een heel berucht persoon, maar om andere reden. Toen dat Notorious B.I.G. Stierf, toen hij doodgeschoten werd, is dat nummer uitgekomen. En hij samplede Every Breath You Take van The Police. En tot vandaag de dag, sinds dat nummer is uitgekomen, betaalt hij Sting 3000 per dag. Dus ik wil niet weten hoeveel dat Nas betaalt. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie komt van een nieuw album. Ja, we gaan ook wat nieuwe boom bap brengen. Want ik vind dat ook wel een beetje in de kijker mag komen. Want het spijtige aan moderne boom bap is dat... Dat wordt heel hard overschaduwd door de artiesten uit de jaren 90. Toch, er is heel veel bron natuurlijk op de hip-hop scène op het moment. Zeker commercieel. Maar dit is echt next level. Het is een album genaamd De Rommelmarkt van Vloeibaar Goud. En Vloeibaar Goud is een hip-hop collectief uit Turnhout, bestaand uit 10 leden. 2 hip-hop duo's, Kaba en Twan en Kerkas. 2 DJ's, DJ Loos en DJ Loteng. En dan nog een duo met Stand Up. Dat is een live beatboxer, supercool. Die maakt beats live op stage. En die zijn vaak samen met een zanger, muzikant, rapper, poëet, genaamd Corbilla Bird. En zij, alle 10 tezamen, zij willen die oude sound een nieuwe, fris luchtje geven. Zoals ik al zei, ze komen aan Turnhout, uit de kaartenstad. De kaartenstad. En ze zijn echt next up, in mijn mening. En deze nummer wil ik heel graag aan je laten horen. Ik heb 2 nummers voor jullie van dit album. Het eerste is Tongval. En het gaat over het beruchte Kempisch accent. Geniet ervan. Tongval, met de val, vallende tong.

Dus zeker met een normaal speel ik met die rappers van nou weet dat ik ze nu met de grond zal. Gelijk maken de tijd brek aan dat overname in de Kempen plaatsvond. Verrijkt raak ik ten einde des dagen, dat is nu iets wat je niet beklaagt toch. Wat was de vraag nog? Oh ja, en waar zit jij?

Ja, dat was Tongval van Vloeibaar Goud. Voor de mensen die nog niet mee zijn, dit is een nieuw hiphopcollectief van Turnhout. Zoals ze zeiden, het nummer in Vloeibaar Goud, voor degene te afvragen, staat voor bier. Het volgende nummer van hun album noemt Marcel. En het gaat zo aan Marcel. Ik denk dat veel mensen wel een Marcel kennen. Marcel is een man die net onder de armoedegrens leeft. En eigenlijk veel hulp krijgt, maar het niet echt aanneemt. Ik ga niet meer zeggen. Ik ga het nummer gewoon laten spreken voor zich. Dit is Marcel van Vloeibaar Goud.

Frank en Oeren, altijd van hetzelfde. Ze wouden hem wel helpen door een sociaal assistente. Maar telkens als die kwam, vroeg hem hash, cash of centen. Maakt niet uit, weer al van die coke gebeest. Higher dan uw hoogtevrees en strekker dan een pokerface. Hij gaat erover, hij pakt meer dan hem nodig heeft. Marcel is het voorbeeld,

Ja. Toch wel hevige inhoud. Een kleine fun fact natuurlijk. Ik ken de groep natuurlijk, zijn maten van mij. En ik ben buiten radiopresentator. Radiopresentator, beginnend radiopresentator. Ben ik ook een fotograaf. En ik heb die hun nummercovers gedaan. Dus ze hebben de nummers ook gedropt. Heel cool concept. Dus het was de rommelmarkt. En dan Marcel heeft dan zogezegd een rommelmarktstandje. En elk stukje van het standje heeft te maken met de nummers. Dus bijvoorbeeld Marcel, dan een foto van hem. En dan bijvoorbeeld Toets van het Platteland is dan een foto van een mini... Een, ja, een Hot Wheels tractor met twee klompen. Dat is ook een nummer van op het album. En ja, het is echt heel tof om daarmee deel van te zijn. Shout-out naar jullie, mannen van Vloeibaar Goud. Dus ja, maar gaat die mannen zeker checken. Nog een keertje Vloeibaar Goud. Die hebben een nieuw nummer. De Rommelmarkt is te beluisteren op SoundCloud, Spotify, YouTube. En live zijn die nog beter dan op track. Allee, op track zijn ze al heel goed, maar live is het echt wel de moeite waard. Ze brengen echt wel een insane energie. Ze hebben ook een symbiose, omdat het allemaal heel goede vrienden zijn. Dus je voelt dat ook op stage. Dus als je dat eens wilt live meemaken, houd dat zeker in de oog. Het volgende nummer is een nummer van de Tribe Called Quest. Can I Kick It?

0: Oei, dat was een technische fout. Maar het was toch al op het einde van het nummer, dus komt eigenlijk perfect uit voor het volgende nummer. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Miraculous Theory. Door Prince Paul en Big Daddy Kane. Big Daddy Kane is een van de pioniers van de hip-hop die in de late jaren 80 echt de sound gedefined heeft. Zeker zo de heel smooth en echt met een, ja, een soul- en funk-achtergrond. Dit is natuurlijk wel een ouder, een meer ja, recenter nummer van 98. Van het album Prince Among Thieves, waar dat Big Daddy Kane, Mekkele, zich voordoet als spooier en het spel uitlicht aan Prince Paul. Tuurlijk, de inhoud is ook niet super, maar het is een... de inhoud is goed, de raps zijn goed. De boodschap is niet super, maar het is wel een goed nummer. Dus geniet ervan.
1: If you got 36 prostitutes and 30 cents in your pocket, what you got? Proof that hoes come a dime a dozen, baby.

0: and Macula, he done struck again.
1: Ja, ja, ja. Prince Macula, gebaseerd op de Blaxploitation films. Qua vibe, qua energie. En de nummers die er vaak bij kwamen. Ook natuurlijk Iceberg Slim. Een heel beruchte poëer in der tijd. Die in de gevangenis een boek had geschreven over zijn ervaring als een van de grootste poëers van New York. Maar genoeg over poëers en pimps en zo'n dinges. Vandaag is het ook natuurlijk nationale staking. Chapeau naar de mensen die thuis blijven. Ook chapeau voor de mensen die gaan werken. Je kunt niet altijd thuis blijven. Zeker als je een job hebt als verpleegster of als brandweerman. Als je echt er moet zijn. Maar nog altijd veel chapeau voor de mensen die erachter staan. Ze zijn nu in Brussel met 10.000 mensen, volgens het nieuws ongeveer. Wat doe ik wel flink is. Maar genoeg over de staking op het moment. Het volgende nummer dat ik voor jullie heb is Fuji La van de Fugees en Miss Lauryn Hill.

0: gotta get our family together.
1: Ja, ja, ja, Mr. Luisteraar. Dat was de Fugees met Fugila. Toch zo'n bangelijke stem, hè, Miss Lauryn Hill. Het volgende nummer dat ik voor jullie klaar heb staan is van het power duo Gangstar. Bestaand uit Guru, de rapper, en DJ Premier. Een van de, als niet de meest invloedrijke producers, hip-hop producers ooit. En het nummer dat ik klaar voor jullie heb staan is Full Clip. Geniet ervan.

0: volgende nummer dat ik voor jullie heb klaarstaan laat mij denken aan een specifieke conservatieve spreker die zijn brood, zijn geld verdiende met haat, racisme, xenofobie, transfobie. Dit is Protect Your Neck van Wu-Tang Clan.
1: Cool it, man.
2: Yo, you know I had to call. You know why, right?
1: Why?
2: Because, yo, I never ever call and ask you to play something, right?
1: Yeah.
2: You know what I want to hear, right?
1: What you want to hear?
2: I want to hear that Wu-Tang joint.
1: Wu-Tang again?
2: Yeah, again and again.

Protect je nek. Had hij maar geluisterd, dan zou hij nog altijd haat aan het zaaien zijn. Dus eigenlijk wel iets goed tussen jou en mij. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is nog een nummer van Vloeibare Goud. Want ik kon het niet maar bij twee nummers houden. Ik wou jullie nog eens een derde nummer laten horen. Gewoon om nog eens echt nog eens nadruk op te leggen dat het echt gewoon een killer album is. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Dudes van het Platteland van Vloeibaar Goud. Hier is hem, ze. Hier is hem.

Fuck man, ga die mannen checken. Dat was vloeibaar goud met dudes van het platteland. Zoals ik al zei, vloeibaar goud. Die hebben net een album gedropt, De Rommelmarkt. Vol met nummertjes voor het hele gezin. Maar ga die checken op social media, op Instagram. Kun je die vinden op Spotify en op YouTube. Dus ja, voor wat echte campische... Ja, campische charmes. Het volgende nummer dat ik klaar heb voor jullie is echt een knaller. Dat is Played Like a Piano van King T, Ice Cube en Breeze. Some West Coast sound, man. Geniet ervan.

0: Ja, een echte West Coast Classic. En van de ene West Coast Classic naar de andere. Oh, onze tijd is er bijna op. Oh, maar volgende week ben ik terug van 12 tot 1 om terug muziek te brengen live van hier tot in jullie speakers. Het volgende nummer is Little Ghetto Boy van Dr. Dre, Daz en Snoop Dogg van hun album The Chronic.
1: So, all of you Africans that know how to do things, that's working for other people, y'all need to open your own business. Save your money, quit paying motherfuckers for Jerry Curls, quit paying motherfuckers for Primes, save your money, start your own business. We'll have ways and places to work. This is our future right here. This is our future right here.

0: Are you going to work there?
1: Not in the town, exactly. Nearby.
0: Well, you'll take the nerves the same, won't you? It's the least you could do, right? I'll drive.
2: We luisteren naar Hani Mehana. Zijn album uit 1973, The Miracles of the Seven Dances. Uitgekomen op het Egyptische Soet El Hop label. En in 2013 eruitgegeven door het Belgische Suma Records. We luisterden naar Badaoua. Dat is het woord voor een vrouwelijke Bedouin. En we gaan verder met Tahia Wal Asaya. Dat is Tahia Carioca in de dansende stok.

tout ce qui...

Virginia. Hey, you did it.

0: We luisterden naar High Density Gathering Gel Genere Non Inventato C2. Dat was de naam van het nummer. Het is een zelfgetiteld album. High Density Gathering is een verzetscollectief in de corridor Bristol Turijn. Een verzetscollectief tegen de marktconformiteit in de muziekindustrie. Het is een 14-koppige formatie. En alles op deze schijf is opgenomen in Assilé en Povera Turijn tijdens de High Density Gathering in oktober 2024. Georganiseerd door Music.com, Mistomami en Arsider. Uitgekomen 26 april op Evantero Corps uit Bristol. Arsider Produzione uit Turijn. Light Item uit Carpegna, Italië. En Mistomami, ook uit Italië. We gaan verder met Sfidando la Burocrazia Europea. Core Effort nummer 1.
1: George! George! George! That man! He's following me! He tried to attack me!

Oh,

0: Well.
1: We luisterden naar het TP-orkest Poly Ritmo de l'Atlantique, Cotonou Dahomey. Het nummer Wodekakwe door Lucas Toulesi et Parfait Gneza, begeleid door het orkest. Dus ze uitgekomen 24 april 2026 op het Alberica Store label uit Benin in West-Afrika. West African Beat. We gaan verder met Bleuki d'Almeida, ook samen met Orchestre Polyritmo de l'Atlantique Cotonou Dahomey, met Le Joe.

0: die bewoner der Schrankwand van Anton Garber. Uit het compilatiealbum Experimentele Welt op het Berlijnse Billo Label. Uitgekomen 24 april. Straks nog meer nummers uit de compilatie, maar eerst gaan we luisteren naar kant B van de cassette, uitgebracht door Kalau Matusalem. En kant 2 is de track Aquem, uitgekomen eveneens op 24 april op de labels Les Oreilles de Saturne. Wat een samenwerking is tussen Fougère Muziek, Animal Biscuit en La République de Grange. Het bestaat uit een geluidscompositie van twee live optredens gecombineerd met field recordings. Aquem, de betekenis is te kort.
1: I'm Mrs. West's sister. Is it serious, doctor?
2: No, she's coming round now. Oh, she needs rest. Please, don't tire her.

0: Das ist das.
1: Ah, jetzt.

0: We luisterden net naar Baldwin, Was is das? Ook van de compilatie Experimentele Welt. De eerste compilatie met muziekexperimenten door het Billo-label uit Berlijn. Met bijdrage van 12 artiesten. We luisteren maar naar een track van de compilatie van Tintin Patrone, Kramp.
1: Let's get out of here, quick!
2: What the devil's happening? Would you please explain?

something like. Something like.

0: Assur uit het laatste splitalbum met Corrupted. October Rain. 1 mei uitgekomen op Inhuman Homicide Records in Parijs. U hoorde net, you racist prick. En we gaan verder met Seasoning the Abyss, gevolgd door Sulfuric Cutterly.
1: Move, get her something to drink. Water, not whiskey. She may not have any money.

You're right, love.

Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers waanzinnig.

My body comes

Ah.

0: Kermit. Mushrooms. On.
1: Artichoke.
0: Raw ham.
2: And sausage.

0: die Deutsche Welle. Music by Jesus Loves Acid, Kevin Saunderson, LFO, Jeff Mills, Laurent Garnier, Green Velvet and Electric.
1: Sound.
2: Bites.
3: Ja, bedankt om te luisteren. Zal ik het even simultaan vertalen? Voorspel komt eraan, voorspel. Tot 18 uur. Er is een programma in de zandbak, een proefprogramma. En ik heb het, ja, was wat getimed. Thuisreis, een uur. Vandaar dat ik nu moet even nog met een paar knopjes spelen om een optimaler geluid te kunnen ervaren hier zelf. Ja, gaat dat beter zo. Ja, denk het wel. Voorspel. Ik lees vandaag 6 gedichten voor uit de bloemlezing Verzetspoëzie uit de periode 1933 tot 1945. De bloemlezing Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Verzetspoëzie en geuzenliederen uit de jaren 1933 tot 1945, bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten, uitgegeven in 1995. In de Ooievaar Pocketreeks. De muziek in de uitzending is uit dezelfde periode als de gedichten. Composities van John Cage uit 1942 en 1943 in de recentere uitvoeringen. Uit de CD John Cage Works for Percussion 1, Imaginary Landscapes, Complete, Credo in US, of US, Percussion Group Cincinnati, verschenen in 2011, deze CD bij Mode Records. Verder opnames uit de periode 1933 tot 1945 uit de compilatie-CD Burlesque in Jazz. 30 songs, 30. En ook opnamen uit de jaren 30 uit de compilatie-CD Django Reinhardt, Quintet du Hot Club de France. Zo ja, dat zijn de ingrediënten van de uitzending. Ik begin met John Cage, Imaginary Landscape nummer 4. March No. 2 uit 1942, compositie voor 12 radio's. Eerste versie, betekent er staan 2 versies op deze cd van die composities, maar ik zal er maar één van laten horen. CCM Percussion Ensemble met dirigent James Cully. En ik zal dit laten horen in 2 keer, opgenomen in Ohio, USA. Ja, dus de eerste helft, dan Cab Calloway. Uit 1942 ook, met Minnie de Moocher. En dan kom ik met het eerste gedicht. John Cage, Imaginary Landscape nummer 4.
4: $1 for humanitarian. They help those countries harness diplomatic disaster. I think the little
5: it was a weaker decision.
6: A resident.
7: See,
1: new group system.
2: Down this weekend. 7-5 rock and roll, 1-800-7-5.
6: For dozens of aid workers.
7: A UN official said the thing.

0: het eerste gedicht, zoals beloofd.
1: De gedichten staan chronologisch in deze bloemlezing. Onderaan de pagina staat een aantekening die ik zal lezen voor het gedicht.
0: Onderaan de pagina, 1 september 1939, begin Tweede Wereldoorlog. Op dezelfde pagina dit gedicht van Bertus Aafjes.
1: Ja, nog de klank een beetje optimaliseren, hoop ik dan.
0: Bertus Aafjes, de laatste brief. De wereld scheen vol lichtere geluiden en een soldaat sliep op zijn overjas. Hij droomde lachend dat het vrede was, omdat er in zijn droom een klok ging luiden. Er viel een vogel die geen vogel was, niet ver van hem tussen de warme kruiden. En hij werd niet meer wakker, want het gras werd rood en ieder weet wat dat beduidde. Het regende en woei. Toen herbegon achter de grijze lijn der horizon het bulderen, goedmoedig, der kanonnen. Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef, bevrijdde zich het laatste wat hij schreef. Liefste, de oorlog is nog niet begonnen.
1: Gedicht van Bertus Aafjes, nu muziek van Leo Watson, een opname uit 1945, Honeysuckle Rose.

volgende gedicht. Onderaan de pagina staat 16 februari 1942. Protest kunstenaars tegen cultuurkamer. Daarbij dit gedicht van Anthony Donker. Voederuur. Tegen het voederuur staan wij gevieren dicht bij het luikje. De ogen worden groot. Wij worden door de honger weer als dieren en loeren naar elkanders soep en brood. De vrijheid zien wij slechts door nauwe kieren. Op lege handen weegt de dag als lood. Bij onze uitwerpselen leven wij hier en de mens is geest. Het scheppingsplan was groot. Achter de andere deuren staan de anderen. Wier trekken ook van dag tot dag veranderen. En zijn als wij op voedsel fel belust. Sommigen zingen door de zondag psalmen. Ik denk aan bloemen en aan korenhalmen. En trek de knieën op en ga te rust. De Belgische gitarist en componist Django Reinhardt. Uit de compilatie Django Reinhardt, Quintet du Hot Club de France. Volgende opname uit 1934. Djangology.

Het volgende gedicht met de aantekening onderaan de pagina. 3 februari 1943. Het Duitse leger capituleert bij Stalingrad. Daarbij dit gedicht van Herman van Snik. Oostfront. Je ging weer 30 mijl vooruit en maakte 50 steden buit. Maar toch, daarachter komen er nog. Je schoot 3000 vliegers neer en tanks vernietigd 2 maal meer. Maar toch, daarachter komen er nog. Miljoenen Russen uitgeroeid of weer in slavernij geboeid. Maar toch, daarachter komen er nog. Je riep in dolle zegewaan, het laatste leger is eraan. Bedrog, daarachter komen er nog. In het heldenpuin van Stalingrad heb je die eerste map gehad. En toch, daarachter komen er nog, daarachter komen er nog. Credo in US, 1942, second version, ook van dit werk staan 2 versies op deze cd. Maar ik ga de tweede laten horen, die duurt 15 minuten, ik ga hem in fragmenten brengen. Het is een werk voor percussiekwartet met piano en platenspeler met 78 toerenstand. En er werden hier platen gebruikt met opnames van Ludwig van Beethoven, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Richard Wagner en Frans von Suppe. John Cage.

Je hoorde net Dr. Watson en Mr. Holmes met The Spirits of Rhythm. Een opname uit 1933 of 1934. De datering is, ja, twijfelt ook een beetje. Het volgende gedicht. Onderaan de pagina staat 15 maart 1944. Wiardi Beckman in Dachau omgekomen. Dit gedicht van Ed Hoornik. In memoriam Dr. H.B. Wiardi Beckman. Die avond vielen vlokken sneeuw in zijn korte haar. Uit de barak, verbrokkeld, klonk het lied van een gitaar. Toen schoof hij zacht zijn arm onder de mijne door. Zeg mij, zijn stem werd warm, aan wie ik toebehoor. Soms, lezend in Homerus, leef ik buiten de tijd. Maar dan neemt weer de wereld mij in haar bereik. Het licht van een lantaarn gleed over zijn gezicht. Stilstaande bleef hij staren, ver in een sneeuwen licht. Nu een opname uit 1937. Django Reinhardt en ensemble met Swinging with Django.

Het volgende gedicht. Ja, je hoorde net een fragment uit Credo in US. John Cage. Het volgende gedicht, daar staat onderaan de pagina 1944. Een gedicht uit 1944 is dit van Koos Schuur. N. N. Verlaat je huis. Vergeet wie achterbleven. Verwissel eens per week van jas en hoed. Logen de woorden die je ooit geschreven hebt. Schrijf niet meer. Zorg dat je niemand groet. Spreek tegen niemand, ook niet in de treinen. Zeg hoogstens dat het weer wel warmer kon, of dat de zon wat minder fel moest schijnen. Je naaste buurman is misschien spion. Wees nooit bevreesd. Laat nooit je onrust blijken en blijf nooit staan bij ongeluk of brand. Tracht iedere controle te ontwijken. En als het niet kan, hoest achter je hand. Vergeet dit lied dat ik niet heb geschreven, want ik ben niemand en niemand kent mij. Onthoud dat velen thans onzichtbaar leven. Om hen te helpen, leven ik en jij. Een opname nu uit 1938, Slim en Slam met Bei mir bist du schön. Het staat geschreven als schoen, het Nederlandse woord schoen, Slim en Slam.

Ja, onderaan de pagina bij het volgende gedicht staat augustus, september 1944. Hierboven dit gedicht van Willem Frederik Hermans. Voor een nieuwe Menschheitsdämmerung. Er klinken korte tikken op de daken. En uit de hemel valt een kleine vlam. Maar een man zweeft aan een witte kogel. Loeiend en lijnrecht vliegt een starre vogel. Een sirene geeuwt met stalen kaken. Er brandt iets aan de rand van Amsterdam.

Dit was een opname uit 1937. Sweet Chorus, compositie van Django Reinhardt en Stefan Grappelli, door Django Reinhardt Quintet du Hot Club de France. Nu de aankondiging van Voorspel volgende week. Volgende week in Voorspel lees ik 7 gedichten voor uit de debuutbundel van Hans Andreus, Muziek voor kijkdieren, verschenen in 1951. Tussen muziek uit de soundtrack van de ook in 1951 verschenen science fiction film The Day the Earth Stood Still, met muziek van Bernard Herrmann, film in de regie van Robert Wise. Verder ook een keuze uit de compilatie-cd van het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek. 26 opnamen uit de periode 1938-1940. Daaruit dus een keuze. Onder meer ook een uitvoering van een compositie van Raymond Scott. Hier brengt ook enkele opnames met Raymond Scott zelf uit 1940. Uit de compilatie-cd Raymond Scott en Ensemble. Toonerville Trolley 1940-1944. Dat is voor Voorspel volgende week zo meteen de aankondiging van Thuisreis morgen. Maar ik heb eerst een klaarstaande opname uit 1936. Fats Waller met I'm Crazy About My Baby.

0: crazy about my baby. My baby's crazy about me. Here it is, babes. Your license number is 94136.
1: Ja, nu de aankondiging van Thuisreis Morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Helgië. Met een ruime selectie uit de cd van Freddy, of ja, moet ik even juist uitspreken, Freddy Melkuli, 10 jaar Helgië Redux, dit jaar verschenen. Ook enkele tracks uit de cd van Freddy Mercury en Montserrat Caballé, Barcelona uit 1988. Enkele fragmenten uit een album van Queen, Sheer Heart Attack uit 1974. Verder een ruime selectie uit een cd van Naked City, Torture Garden uit 1990. Filmmuziek van Ilaiyaraaja uit de compilatie CD Sola Sola, Maestro Ilaiyaraaja en die Electronic Pop Sound of Collywood 1977 tot 1983. Verder composities van Daan Janssens, Jean-Luc Favchon en Claude Debussy door het duo Anton en Armide, dat zijn Benjamin Glorieux en Sarah Picavet, uit hun CD En Blanc et Noir uit 2016. En enkele tracks uit de CD van Monique Darge en Graham Lampkin, Indian Soundies uit 2014. In de rubriek Thuis uit door mijn boekenkast in het derde uur breng ik een radiotaal.

Een tentoonstelling in het Middelheim Museum die nu zaterdag opent, maar ik ben al een keer kunnen gaan kijken. Monster Chetwynd, A Friend's Making Machine. Dit in Thuisreis Morgen. Thuisreis naar Helgië. Nu, uit een fragment uit Credo in US, een compositie uit 1942 van John Cage, uitvoering uit 2011 verscheen die cd. Dan Woody Herman en his orchestra met Caldonia, een opname uit 1945. En dan het verdere verloop van Credo in US tot aan de klok van 18 uur. Dan neemt het proefprogramma in de Zandbak over. Maar eerst al een fragment uit Credo in US. John Cage, door Percussion Group Cincinnati, uit de USA.

0: La chose là.
1: Oh, tombe.

Zoli kanambo kanabiso oyu. Zoli kanambo kanabiso oyu.

Voilà, goedemorgen. Dit is Radio Centraal met het programma Radio Cafard hier elke zondag van 11 tot 12. Driemaal muziek van Thailand. Eerst die Luk Tung Gems van Surin Paksiri. En daarna diezelfde Surin Paksiri met de Molan Gems uit Thailand. Gevolgd door de Northeast Thai Violin of Tongguat Phai Te. En dit is de Paradise Bangkok International Band. Een singeltje met de Roep Lord Puthai, de re-dub versie. Voilà, dit is Radio Cafard op Radio Centraal. Goedemorgen.

De Japaner Umeko Andu en de 12 inch op Pingi Pong, 2018, de Herutun Rutun en daarvoor ook nog Japans met de Ukuk remixes part 1 van Andy Otto, de Uekap en de Bangalore whispers van Andy Otto 7 inch.

Voilà, tot zover deze 12-inch van Umeko Andu en de Hero Toon. Dit is Radio Cafar op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12.

Why oh why oh, Beryl Cunningham komt uit die Africa More LP, de 12 inch op de Afro Edits volume 3. Why oh why, Beryl Cunningham.

Maar die Aphrodisiaque Sound System en een versie van The Message. En daarvoor tweemaal female rap. Eerst op, of alle twee op 12 inch, maar ook te vinden op die Soul Jazz dubbel 12 inches Fly Girls op Soul Jazz. Eerst Crystal Smith en de Sucker DJ. En gevolgd door Lady B. To the Beat You All op Tech Records. En niet op het Sugar Hill Gang label. 1979, de 12 inch. Dit is de Vagabundo Club Social en hun versie van de Shakalao van Oganda, Kenia. Dit is nog tot 12 uur. Radio Kafar. En straks tussen 12 en 2 veel meer of enkel en alleen remix op Radio Centraal. Samen met Philippe. Radio Centraal. Walking me chakaramba, Jerry chakaram. Walking me chakaramba, Jerry chakaram. Walking me chakaramba.

Voilà, voilà, deze Chakalao van Vagabundo Club Social. Zoek de sample of vind de sample. Heel makkelijk, heel makkelijk.

Tweemaal een onbekende artiest, dan zijn het hoogstwaarschijnlijk wel bootlegs. Deze I Shot the Sheriff, I Shot Dub en deze de Bossa Rocker van de Break on Edit. Onbekende artiesten. Dit was Radio Cafard voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer van 11 tot 12 hier op Radio Centraal. Tot volgende week. Dag.

Ah, nog eentje van The Doors. Hier door The Reds in hun 10 inch. Uit 1979 op 10 inch. The Reds and the Break On Through.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Vandaag is Dirk aanwezig. Geen familiefeest deze week, maar hij is nog volop aan het verhuizen van de grote naar de kleine studio. We beginnen direct al met een dode van de week. Een zekere Clarence Carter. En dat is niet Clarence Clemens, zoals Dirk het verkeerd had begrepen. Want dat is de saxofonist van de E Street Band.
1: Bruce,
0: Clarence Carter is was, want hij is dood, een soort van singer-songwriter. En ik heb het opgezocht. Ja, ik zoek zo... Maar tegenwoordig doe ik dat, anders vergeet ik dat, de doden van de week. Zo op zondagochtend kijk ik dan van wie is er deze week overleden en dan zoek ik of ik daar iets van heb. En ik heb toch wel iets van de man. Dit is James Carter. Clarence Carter. Papa used to tease me about it, close deep down inside. He was hurt because he thought

0: Ja, dat is een gemis, hè. Een groot gemis. Dan zoek je dat op en dan zie je, ah ja, dat is een zanger geweest. En dan zoek je even in de collectie en dan vind je dat terug en dan zeg je van, wat is dat?
1: Ik heb gisteren veel missen gezien, Filip.
0: Wat heb je gedaan?
1: Missen gezien.
0: Missen?
1: Missen, ja. Vrouwelijke missen.
0: En waar heb je ze gezien?
1: Het Songfestival.
0: Heb je naar het Songfestival gekeken?
1: Enkel de jurering heb ik gezien.
0: De jurering.
1: Wauw, was dat van een kul.
0: Ja.
1: Ik wou niet zeggen... Met een T, maar ik kan er eindigen met een L.
0: Nee, ik heb gisteren gekeken naar Babi Pangang. Dat is een documentaire die ik 2 weken geleden of zo had opgenomen op Nederland. En dat ging over de geschiedenis van Babi Pangang. Een Chinese een Nederlandse Chinese die dus opgegroeid is in een Chinees restaurant van haar ouders. En zij ging op zoek naar de roots van de Babi Pangang, want dat is helemaal geen Chinees gerecht. Maar dus met zoeken naar de roots van de Babi Pangang heeft ze ook de roots van haar familie ontdekt. Zeer interessante documentaire.
1: Over Babi Pangang gesproken, Filip, ik heb nog een singeltje, ofwel van Wietke van Dort of van Ria Valk, over Babi Pangang.
0: Ja. En het viel ook op dat er heel wat gelachen wordt met Chinezen, want wij zeggen dat ook altijd, als we niet meer mogen lachen met N-woord, dan gelukkig kunnen we nog altijd lachen met de Chinezen, maar eigenlijk is dat niet waar, hè? Want je mag niet lachen met mensen van afkomst. Maar dat is dus echt een probleem. Hè? Mensen, je staat daar niet bij stil, maar zij kon geen klasgenoten uitnodigen bij haar thuis, want zij schaamde zich ervoor. Hè? Je moet die dan uitnodigen en dat stinkt daar naar... Ja, naar de Chinezen. Allee, ik bedoel naar de wokolie, dat weet ik allemaal. Ja. Dus voor haar was dat een ramp. En, het was ook frappant. Die staat, ik heb daar net gezegd, hè, die staat daar dan met de zoon van een andere Chinese restauranthouder gewoon ergens in het midden van een stadje in Nederland. En dan rijden er wel Nederlandse nozems met fatbikes rond. En dan horen die zo roepen, hey, kut Chinees. Ja. En die kijkt daar niet van op, want die zijn dat blijkbaar gewend. Dat dagelijks een kost voor hen. Maar goed, dat heb ik dus gisteren gekeken. En toen ik hem afzette, de documentaire, want hij was gedaan. En dan zet ik dat af, want anders zit er naar niks te kijken. En dan zag ik ook een heel klein stukje Songfestival.
1: Oh, vreselijk.
0: Ik zag Bulgarije.
1: Ja, ik ook.
0: En die hebben dan blijkbaar gewonnen.
1: Ja. Gelukkig.
0: Stel
1: ervoor.
0: Ja. Want de thuiskijker had weer naar het schijnt voor Israël gestemd. Ja. Wie is er nog dood? Claudine Longuet. En daar heb ik ook even opzoekwerk naar moeten doen. Dat was een actrice/zangeres. Herb Alpert.
1: Herb, de
0: trompetist.
1: Ja, ja. Dus Rotation.
0: Die heeft die ontdekt. En die heeft voor haar dan een plaatje gemaakt. Of hij samen met haar een plaat gemaakt. En zij was getrouwd met... Ja, nu ben ik het weer vergeten. Hè. Maar een van die crooners in de jaren 60. Ah. En nadien is ze getrouwd geweest met een skier. Heb ik net ook gezegd.
1: Alberto Tomba.
0: Het was niet Tomba. Maar die heeft ze doodgeschoten. Het was per ongeluk naar het schijnt. Naar het schijnt heeft ze per ongeluk doodgeschoten. Ze is veroordeeld tot 30 dagen cel of zo.
1: In het skiën wordt er ook geschoten, hè?
0: Ja.
1: Cross country.
0: Ja, dus naar het schijnt was dat een ongeluk. Oh. Want dan, hij moest haar uitleggen hoe dat werkte. En je doet dat altijd in de badkamer, hè? Uiteraard. Hè? Hoe werkt dat je weer? Kom, we gaan naar de badkamer. Hè? Ja. En dan worden daar doodgeschoten. En bleek dan achteraf ook dat hij niet van dichtbij was doodgeschoten, maar van ver. Ja, hoe kunnen we dat uitleggen? Dus hij gaat daar staan en hij ziet dus in zijn buik geschoten.
1: Gun in a bathroom.
0: Ja, dus...
1: Some mirror.
0: Maar ze heeft ook... Ik heb opgezocht en ik heb van haar ook iets gevonden. En het past wel bij het skiën.
1: Ja?
0: Ja, Ain't No Mountain High Enough.
1: Ah, een covertje.
0: Een covertje heeft zij dus ook gezongen. Claudine Longuet, ook overleden in afgelopen dagen. Ja.
1: Jesus.

0: tu me veux à tes côtés. Souviens-toi de ce que je t'ai dit le jour où tu es parti.
1: Echt zingen deed ze niet, hè? Ze heeft gebabbeld. Dus eigenlijk had ik dat... Ik heb zo een mapje, hè? Een mapje waar ik iets insteek. En dat mapje heet Parlando. Om zoiets een programma te doen rond Parlando. Maar ja, dat moet echt achterzoeken. Zo. Dat is, maar elke keer als ik zo een nummertje vind van... Ah ja, hè? Dus dit zou er perfect bij kunnen.
2: Ja, ik heb, ja. Ja, zo, ik heb ze niet horen babbelen. Hoe?
1: Wacht, hier.
2: Vertellen.
1: Ja, maar ja. Dat is toch niet zingen, hè? Ja, voilà, dus dit is...
2: Het refreintje is wel gezongen.
1: Ja, dat wel. Maar meestal is dat ook zo. En meestal zingt dan niet de zanger of zangeres het refrein van de Parlando, maar is dat gewoon een koor.
2: Volgende week zit ik ook aan de Rijn.
1: Ja, in de Rijn?
2: Ja.
1: Ja. Voor het Rijngebod.
2: Ja, fietsen.
1: Dat is goed, ja.
2: Flauw rijden.
1: Ja, dat is gezond ook, hè. Dus we hopen dat het goed weer is.
2: Ja. Ja. Zullen we er eens in vliegen, hè, Filip?
1: Ja. Vandaag had jij het idee om iets te doen met remixen. Nu, er zijn heel veel remixen. Ik heb ook heel veel verschillende stijlen meegebracht en alle soorten remixen. Ik ga ervan uit, jij ook.
2: Ik ben heel, heel curieus naar uw remixen.
1: Zijn die niet die van mij? Ik had er van mij kunnen meepakken van in de tijd toen ik die zelf nog maakte, maar ik heb die niet. Die heb ik niet meegenomen. Ik heb ze wel tegengekomen. Zou ik het doen? Ik zeg nee, dat ga ik niet doen. Ja.
2: Mashups.
1: Ja, zo mashups, maar ook zo. Ja, af en toe had ik dan een nummer waar ik zo een beat dan opzetten of zo.
2: Ik heb ooit eens in mijn leven een mashup gemaakt. En die staat nog volgens mij op mijn harde schijf ergens.
1: Ja.
2: Ik zou hem eens moeten meebrengen. Ja. Ik zou hem eens moeten leren.
1: Dus
2: ik mag beginnen.
1: Jij begint.
2: Ja, ik begin met een cd'tje, een dubbel cd'tje, met de originele en de remix.
1: Dus,
2: dat is makkelijk, hè.
1: Dikkels is dat ook zo, hè.
2: Ja, dat is makkelijk.
1: Oké.
2: Okay. Ik gaat hem wel herkennen.
1: En je hebt de juiste cd nu ingestoken, de remix.
2: Ik hoop het, denk het wel.
1: Oké.
2: Tina Riwen.
1: Tot 2 uur remixen op Radio Zentraal.

One, two, three, get up!

0: ben dat zo beu gehoord.
1: Het origineel.
2: Dat zien we inzending, hè?
0: Ja, ik weet het. Sex Machine, geremixed door Konishi Yasuharu.
2: Japanner.
0: Een Japanner op een cd'tje dat ik, denk ik, ooit gekocht heb in Japan. En nadien is dat dan ook verschenen in Europa. Met allemaal Japanse artiesten die James Brown remixen.
2: Ja. Ja, ik heb ooit van u eens een cd'tje van James Brown gehad in zo'n kartonnetje. Nog niet zo lang geleden.
0: Ja.
2: Als je slecht.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: En ik heb er ik heb ook iets anders bij van James Brown. En dat cd'tje is nog slechter.
0: Nog slechter.
2: Ja, ja. En dat zijn allemaal remixen van hem, waaronder ook de Sex Machine. Ja. Je hem niet opzetten.
0: Nee, ja, het is
2: ik weet niet wat ik ga opzetten. Get on the good foot, denk ik.
0: Get on the good foot. Get past the people, get past the hit.

0: Verschrikkelijk hoe jij sample.
1: Ja.
0: Op een of andere cumbia nummer van Sonora Point. Ja, ik ken het origineel zelfs niet. Maar ik dacht, ja, met die hoe jij lijn, dan moet ik spelen voor Dirk.
1: Ja. Ja.
0: Maar...
1: Ik werd er niet warm van.
0: Nee, ik hoop dat we vandaag gaan ondervinden dat er remixen zijn die toch ook het origineel kunnen benaderen.
1: Ja.
0: Want dat is vaak... De bedoeling is toch dat een remix beter... Of de remix is waarschijnlijk gemaakt om op de dansvloer het beter te doen dan het origineel.
1: Ja.
0: Want anders gaan we dan niet remixen. Ja. Maar is dat dan ook beter?
1: Dat ik denk dat ik er een goeie bij heb, Filip.
0: Heb je een goeie?
1: Ik denk het wel. Ja. Eigenlijk is het ook een programma van de radio. Op vrijdagnacht.
0: Vrijdagnacht.
1: Ja, van 12 tot 4, denk ik. Ja, we gaan eens luisteren. Sly and the Family Stone.
0: Ah, ja.
1: Staat de schuif open?
0: Ja, je schuif staat open.
1: Je kunt kiezen, ofwel dat, ofwel een ander.
0: Ik weet niet, dat of een ander bedoelde.
1: Ja, ofwel de Family Affair, ofwel Thank You. Misschien wel alle twee.
0: Ja,
1: we beginnen met de Family Affair.
0: Family Affair.
1: De Club Mix.
0: It's a Family Affair. Ja. Ik heb daar een Duitse versie van.
1: Ah, ja. Niet mitgebracht.
0: Dat is wirklich nicht fair. Belooft al niet veel goeds.
1: Ah, maar denk ik wel.
0: Misschien wordt het nog beter.
1: Ja. Het is toch juist, hè? Ja.

0: Ja.
1: Goed, hè?
2: Nee, dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, echt slecht, hè?
2: Ja. Nee, we zakken af.
0: Ja. Misschien zie je het iets anders van.
2: Ik ga even iets goed spelen.
0: Ja, ik kan toch nog een 1-7 spelen van deze.
2: Het mag. Het origineel verschilt eigenlijk niet zoveel van dit.
0: Oké, maar
2: je gaat het zeker herkennen. Ja.
0: Ik zal roepen.
2: Ja.

0: Ik ga het nog eens proberen. Mpasiya Mbamba. Ja. Zo is het.
1: Ja. Ja. Ik heb die remix ook. Op 12, op Maxi. Op de achterkant staat er Gioia Fesa op. En die blijken ook remixen te zijn van Mark Hollander.
0: Ja.
1: Op Cramped.
0: Dit is een remix door Chateau Flight. Ook, die zitten vaak op het danslabel van Cramped. Cramped heeft zo'n danslabel, SSR.
1: Ah.
0: SSR is, een, is het label waarop ze meer de dans, ja, de dansdeel op uitbrengen. Ja.
1: Ja, okay.
0: Allee, Chateau Flight zit ook nog op andere labels, hè, maar ja.
1: Vroeger was dat een bekend iets. Hè?
0: Ja, en ik heb onlangs iets gekocht. Ik kan eens kijken of dat ik het zo direct ga terugvinden. Onlangs, ik bedoel vorige week. Mm-hmm. Want Cramped, altijd goed. En die hebben dan een, het label Made to Measure. En ik heb ontdekt dat die ondertussen al aan meer dan 45 volumetjes zitten. Die zitten bijna aan 50 delen van Made to Measure. En vaak zijn dat, is dat meer soundtrack gericht en elektronisch.
1: Ja.
0: En zo kwam ik dus deze week. Ja, ik ben eigenlijk nu aan het zoeken, maar het is aan het ronddraaien op de collectie.
1: Ja.
0: Het duurt nogal lang. Als je collectie groot is en je start dat op, dan krijg je loading 92% en dan hangt hem vast.
1: Ah,
0: voilà. Dus wat heb ik gekocht? Ik kan eens kijken. Het is eigenlijk nog al een vrij oude release. Hè. Het is van 2021. Dus het is al toch al 5 jaar oud. En het is al volume 45. Ik denk ondertussen zit het al veel verder. En het is van Nova Materia. En het cd'tje heet Spookiel. Spookiel.
1: Mm-hmm.
0: Dat, dit is een streek in Mexico.
1: Ah,
0: Mexico.
1: Ah, ja.
0: Ja. En dat is één lange track van 45 minuten. Elektronisch. Een soundscape echt meer. Echt interessant. Ja.
1: Ja, maar ze hebben 45, noem het.
0: Volumes.
1: Maar het bestaat ook al 45 jaar, denk ik.
0: Ja, van begin jaren 80 zijn die ermee bezig met dat uit te brengen. Ja. Ja, ja.
1: Ik heb er ook een 5 of 6-tal.
0: Ja, wel, ik
1: zelfs
0: ook. Zelfs
1: op vinyl.
0: Ja, en ik heb er ondertussen al een aantal extra besteld, omdat al zo... Ja, ik dacht van, waarom heb ik dat in de tijd niet... niet meer gekocht. Hè?
1: Gewoon een gsm is op vliegtuig.
0: Zet hem eens op, of zet hem op stil.
1: Stil.
0: Ja. Ja,
1: willen we nog eens proberen met Sly and the Family Stone?
0: Staat er ook nog een goede remix op?
1: Ik hoop het. Kan kiezen tussen Dance to the Music of Thank You.
0: Je hebt nu
1: Dance to the Music.
0: To the Music. Ja, oké. Okay. Ja.

0: Ik heb ooitjes op een feestje moeten draaien voor de radio, ja. Soul en Funk. En dan had ik het singeltje bij, dit, Dance ja. to the Music. En ik moet zeggen, dat was veel, veel, veel beter dan dit. Want ja. ze kwamen allemaal vragen, maar wat is dat?
1: Oeh, wat is dat? Ik ken dat niet.
0: Nee, maar dat was wel een heel danceable version.
1: Wanneer heb je dat gespeeld? Zo?
0: Ja, of om, acht,
1: een, nee, ja, nee, om een uur of vier. Met nee, de kind, nee, nee. Toen de kindjes nee. binnen waren.
0: Nee,
1: of,
0: nee, nee.
1: Maar
0: nee,
1: iedereen kent dat toch?
0: Iedereen kent dat natuurlijk. Maar ja. deze versie was wel heel vet. Of die versie van dat singeltje.
1: Ah, ja, maar het was dat niet origineel? Of?
0: Nee, nee, nee, nee, nee, nee.
1: En waarom heb je dat niet meegebracht?
0: Ik heb er niet aan gedacht.
1: Ah, ja.
0: Ik heb er niet aan gedacht.
1: Nee, ik heb gedacht, ik ga de cd meebrengen ja. met een heel slechte...
0: En ik had ook geen zin om het te gaan zoeken, denk ik.
1: Ah, ja. Oké.
0: Okay. Soms moet je heel ver gaan zoeken.
1: Moet wel moeite doen voor dit programma.
0: Ja, ja. Ik had al genoeg moeite gedaan.
1: Ja.
0: Allee, kom maar, nu gewoon kwaliteit.
1: Ja. Vanavond is het sowieso kwaliteit.
0: Zet?
1: Zetpil, ja. Ik vind het spijtig, want er is ook een optreden vandaag, maar straks daar meer over. Hè. Mm-hmm. Waar ik dus niet bij kan zijn, omdat ik programma moet maken vanavond.
0: Zeg maar, was er geen kwaliteit hiervoor?
1: Ja, ook.
0: Ah.
1: Ja. Maar op het einde was het toch ook wel... wat meer, maar platter, hè. De Doors in verschillende versies geremixed en gesampled.
0: Ja,
1: maar dus Zetpil, hè, een programma dat al eens over zappen durft te gaan. Er gaat ook wat zappaspul zijn.
0: Ja, ik zie het al. Ik heb hem thuis gelaten.
1: Je hebt hem thuis gelaten? Ik heb hem meegebracht. De Gotham Project. Ze hebben Chunga's Revenge van Zappa gecoverd. En dat is dan nog eens in cumbia gemaakt. En dat is dan ook nog eens geremixed. Voilà. Dus het is de remix van een cover, van een cumbia cover van een cover van Zappa. Voilà. The Gotham Project.

0: bij de Cotan Project, die waarschijnlijk eerder Argentijns bezig waren, hadden ze door dat cumbia ineens hot was. En dan hebben ze allemaal cumbia-versies gemaakt van hun vorige cd's, denk ik. Hè?
1: Ja. Ja.
0: En daar dan is er een remix.
1: Initieel waren ze beroemd om hun tango-projecten.
0: Ja, wel ja, de Argentijnse tango-muziek.
1: Dus, ja. En daar vandaar ook de naam, Gotang.
0: Gotang Project, ja. En ik vond dat heel goed.
1: Ja.
0: Ja, en dat is nog altijd goed, hè. Maar ja.
1: Ja, ik blijf bij de Gotang Project.
0: Blijf je bij
1: onbewust, ja.
0: Onbewust,
1: ja. Remixed. Een nummertje van Sarah Vaughan.
0: Ah ja. Last Tango in Paris.
1: Whatever Lola Wants.
0: Ah ja, dat is waar. Die heb ik ook bij.
1: Ja, dus eigenlijk had ik gekozen voor een ander nummertje op deze CD, maar omdat je nu toch de Gotan Project programmeert, kan ik er even achterna.
0: Ik had hem ook meegenomen.
1: Ja. Dan pak ik zelfs wel een ander nummer.
0: Oh, nee.
1: Voilà.
0: Alleen maar, je hebt hem nu gespeeld. Dus.
1: Ja, zijn spelen.
0: Ja. Whatever Lola Wants.
1: Ze hebben dan iets beters van deze CD.

0: dacht dat je het origineel zou kennen, maar je kent zelfs het origineel niet.
1: Jawel, ik ken het wel. Ik heb het niet.
0: Dus, Sting.
1: Sting, ja.
0: Sting, maar samen met Eberhard Schöner.
1: Voilà.
0: En dat was een maxi, denk ik.
1: Ja.
0: Ik vond dat niet op CD, maar ik vond wel deze in der tijd. Heb ik dat dan op deze ja, eigenlijk nieuwere versie van gevonden? Met een beat en meer elektronisch. Ja. Nadien heb ik die dan nog wel gevonden. Heb ik, dus ik heb wel het origineel ook.
1: Was het niet een tijde van de nieuwe beat?
0: Daarvoor, denk ik. Ervoor. Okay, ja.
1: Nog eentje?
0: Nog eentje van uw Verve.
1: Remixed.
0: Verve Remixed.
1: Ja, ik had er twee uit geselecteerd. Jij hebt hem ook, hè?
0: Heb ik? Ja, ik heb die. Ja, inderdaad. Ja.
1: Misschien nu een leukere versie dan daarnet van The Cotton Project. Je gaat hem wel kennen, denk ik. Zeker.
0: Ja, waarschijnlijk wel, want ik heb hem.
1: Ga je het herkennen?
0: Ga ik het herkennen?
1: Ja, iedereen gaat het herkennen. Ja.
0: Mantica.
2: Ja.
0: Van Dizzy Gillespie en dan geremixed.

0: De jazzpuristen gaan daar toch niet echt warm van worden.
1: Ik ben geen jazzpurist.
0: Nee. Het doet mij ook een beetje denken aan een cd'tje dat ik ooit gekocht heb met muziek van Erik Satie. Ook geremixed en dat ook iemand zei van, maar allee, dat kan toch niet. Dat is Erik Satie en remixen, dat gaat niet samen. Ja, dat klopt. Maar meestal het voordeel is dat je met een remix dan mensen kunt warm maken die het niet kennen en misschien dan toch de moeite doen om naar het origineel te luisteren of het origineel toch te gaan kopen of whatever.
1: Hè. Ik heb sowieso net op mijn Discogs pagina, of mijn is Manteca ingevuld en in mijn persoonlijke collectie heb ik 18 verschillende
0: Mantecas.
1: Ja. Maar zijn ze allemaal hetzelfde, dat weet ik niet. Maar eigenlijk moet ik eens checken of het deze Manteca is die we zo net gehoord hebben. Van Dizzy Gillespie, want je hebt verschillende vormen van
0: Manteca. Je hebt er verschillende van, ja.
1: Ja. Dus ik kan dit eens opzoeken. 18 verschillende Mantecas. Dat is nog altijd een af van Marina.
0: Ja, Marina. Heb je geen Marina meegenomen?
1: Nee. Ik heb geen Marina meegenomen. Okay.
0: De aankoop van de week, het is kwart voor gepasseerd.
1: Wow.
0: Ja. Tijd vliegt. Huh?
1: Nice.
0: Dus ik heb een aankoop gedaan, maar mijn aankoop is zo vers dat hij nog niet verzonden is fysiek, maar ik heb hem wel al digitaal toegekregen. Digitaal krijg je dat direct, maar fysiek moet je dan op wachten. Of als je het fysiek wilt, kun je waarschijnlijk vanavond naar Trix gaan.
1: Ah, ja.
0: In Trix is er vanavond een optreden. Het is eigenlijk een tentoonstelling. Ik ga eens even kijken. Hè. Het is een tentoonstelling en die wordt geopend met live muziek van Yuri Chipsfingers, Poppy Whispers en Lucille Strike en Clara Lisses. Nu, ik zou heel graag gaan, maar ik moet vanavond programma maken hier. Dus een beetje spijtig dat ik niet kan gaan, want de aankoop van de week is Neem en eet hiervan. Een beetje bijbels ook, hè. Dus de hoes is ook een beetje bijbels, hè. Het brood wordt gebroken.
1: Ja,
0: neem en eet hiervan. Van Yuri Chipsfingers. En ik denk dat het geen brood is, maar waarschijnlijk een chips. Zo, dat je zo gebroken wordt. Zo.
1: Een hostie?
0: Nee, het zou wel chips zijn, hè, want dan zit hem in chipsvingers. En ken jij Yuri Chipsfingers? Ik kende hem ook niet. Een paar weken geleden was ik aan het luisteren naar een klassieke zinder hier in België.
1: Ja, ja.
0: En ik hoorde daar muziek van hem. Ik zeg, tja, dat is wel speciaal. Dus ik ben die gaan opzoeken. En eigenlijk vinden van je Yuri Chipsfingers dan ook heel weinig. Hè. Buiten dat je man van Gent afkomstig is, dat hij een afstudeerproject had en dat dus zijn Yuri Chipsfingers is dan zijn alter ego, dat behoorde tot zijn afstudeerproject. Hij heeft onder je naam een cd'tje en een lp'tje uitgebracht, een jaar of 5 geleden. En begin dit jaar, in maart of zo, is dan deze Neem en Eet hiervan uitgekomen. En ja, hoe moet je dat klasseren, hè? Maar je had het daarnet al, hè? Je hebt ook uw aankopen, je verzamelt die en dan gaat je die klasseren in uw vakjes. Ja. En bij mij is dat gemakkelijk. Afrika is Afrika, maar bij u is Afrika waarschijnlijk onderverdeeld in Noord, Zuid, Midden en wat weet ik allemaal.
1: Ja.
0: Maar in dit geval, ik denk dat ik dit ga klasseren onder klassiek.
1: Ik klasseer Afrika, Filip.
0: Ja, maar het is geen Afrikaans. Ik wil maar zeggen, het is soms moeilijk om iets te klasseren.
1: Ja,
0: onder iets. Maar ik vind, hij schrijft dus muziek. Klassieke muziek. Het wordt ook uitgevoerd door klassieke muzikanten, vrienden van hem, die waarschijnlijk mee studeerden bij hem. En daarop staat dan een tekst. Een ozelend tekst of iets uit het leven gegrepen van hem. Ja. En je zult het wel horen. Dus het is, voor mij is het klassieke muziek, maar dan wel met tekst erbij. Een verhaaltje. In dit geval Hoofdcinema van de cd, ik denk dat het ook op vinyl is, Neem en Eet hiervan. En hoe heb jij geclasseerd?
1: Yes. Frans, in het Frans en Engelstalige.
0: Dus uw Afrikaans
1: ja,
0: verdeelt jij dan onder in Engelstalig, ja. Ja. En wat doe je dan met de dialecten en de lokale talen?
1: Als de voertaal Frans of Engels is.
0: Dat... Van het land?
1: Ja.
0: Ah, ja. Ja. Okay.
1: Maar je hebt de Ghana, dat is Ashanti. Dat is, ja. Ja. Je hebt Nigeria is Yoruba, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zit allemaal bij elkaar.
0: Dat zit dan bij Engelstalig?
1: Ja, Pidgin English, dat zit allemaal Engelstalig.
0: Okay.
1: Ja. En dan ook, want ik heb heel veel Congolees, maar ik heb ook Cameroen, ik heb ook...
0: Dat is dan Frans.
1: Dat is dan Frans. Ja. Cameroen is Frans en Engels. Ja.
0: Want ik ga ervan uit, Zaïre's...
1: Lingala.
0: Of Congolees, Democratische Republiek Congo. Ja. Dat is al voldoende om daar een apart vak voor te maken. En Ghana en Nigeria zouden ook zo nog samen kunnen steken. Ja. Omdat dat qua stijl en richting ook ongeveer gelijk is.
1: Ja. Zo is het bij mij ongeveer.
0: Ja. Okay. Maar dus klassiek. Voor mij is dit klassiek, je zal wel horen waarom, denk ik dan. Yuri Shipsvingers en daar uit Neem en Eet hiervan is dit hoofdcinema. Ik ga het niet volledig spelen. Het duurt 8 minuten. Mm-hmm. Voilà.

slot. Ach, zelfhaat lost niets op. Met mijn stomme, stomme kop zet ik alles weer op slot. Ach, zelfhaat lost niets op. Maar toch, met mijn stomme, stomme kop zet ik alles weer op slot.

0: laten vallen.
1: Laat het gaan, hè, en laten vallen. En vanavond dus kan je die man live zien in Trix.
0: Mm-hmm.
1: Spijtig genoeg kan ik er niet bij zijn. Dus het is een keuze die je moet maken. Een hartverscheurende keuze voor de luisteraar. Ofwel luisteren naar uw favoriete programma Zetpiel tussen 9 en 10 vanavond. Of je kan natuurlijk naar Trix gaan en zorgen dat je om 9 uur terug thuis bent. Of dat je aan de mensen in Trix daar vraagt, zit de radio op centraal? En dan dat je kunt luisteren naar Zetpiel. Ja. Ik zal vanavond niks spelen van Julie Chips Vingers in Zetpil, maar dat gaat zeker komen een van de volgende afleveringen. Dan ga ik daar zeker wel meer van spelen. Jury Chipsvingers, neem en eet hier van een cd'tje dat uitgekomen is in maart. Jongstleden eigenlijk, hè? Dat is nog niet zo lang. Ja.
0: En moeten we erbij zeggen, Filip, ga heen in vrede.
1: Zeker.
0: Neem en eet hiervan.
1: Dat zou kunnen. Ik ben zelf niet zo op de hoogte van de Bijbel. Maar ik wil wel een aflevering wel eens maken rond geloof. Niet moeilijk,
0: hoop.
1: Dus dan kun je liedjes over geloof, de
0: monniken,
1: hemel, de hel, de monniken, de priesters, de duivel, de duivel, God, Jezus, Maria. Allee, ja? Dus ik denk dat daar ook wel minstens 2 uur mee te vullen zal zijn. Ja.
0: Ja. Ik mijn aankoop, Filip.
1: Ja.
0: Ken je de cd?
1: Nee.
0: Dit is aflevering 13 van mijn jaarlijkse aankoop.
1: Ah, ja.
0: Dit is reeks van 2026. Dat is een verzamel-cd dat men enkel in Amerika kan kopen.
1: Ja.
0: En ik laat die dan speciaal overkomen vanuit Amerika. Vroeger in fysieke vorm.
1: Ja.
0: Maar door onze oranje blaaskaak moeten wij heel voor.
1: Het is niet enkel daaraan. Hè. Het is toch. De invoerrechten en zo.
0: Ja, en de post. Steentje daarin bijdraagt.
1: Enfin,
0: ik krijg het nu gedigitaliseerd in mijn bus. En wat doe ik dan? Dan brand ik het zelf maar. Ik download het uiteraard. En dan brand ik het zelf maar op een cd'tje. En ik denk dat ik volgens mij een knoeien ben geweest met de volgorde van de songs. Want ik heb een nummer geselecteerd. En dat bleek een ander nummer te zijn. Maar op zich is het een hele goede cd met heel goede dingen op. En ik heb nu gekozen voor een Senegalees.
1: Wat is het thema? Is dat meestal niet
0: Global hybrids is het nu, cross-cultural collaborations. Dingen die ze samenvoegen.
1: Hebben we ook zoiets niet iets gedaan? Of niet?
0: Nog niet. Het is een hele complexe.
1: Dan moet je inderdaad gaan zoeken van een zanger van Afrika, gecombineerd met iemand uit Azië.
0: Ja. Of je moest gaan voor David Bowie en Mick Jagger.
1: Ja,
0: Mick Jagger en Peter Tosh.
1: Ja.
0: Dat doen we niet.
1: Nee.
0: Dit is eigenlijk echt een cd'tje met iemand uit Afrika, iemand uit Azië.
1: Ja. Ja.
0: En ik heb hier gekozen voor Tion Sek, Senegalees, waarom dat weet ik niet. Omdat dit nummer 8 is. En ik had eigenlijk gehoopt dat nummer 8 iemand anders was.
1: Ah ja, maar de nummering klopt niet.
0: De nummer klopt niet. Nee. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Ik moet het nog eens uitchecken thuis.
1: Ja.
0: Dus de Global Hybrids CD nummer 13 van dat bekende radiostation.
1: Mm-hmm.
0: De Cross Cultural Collaborations. Dat is denk ik de tweede of derde maal dat hij dat uitbrengt. We gaan eens luisteren. Hè. Aankoop van de weekend is geen goede kopen.
1: Nee.

0: Ja, daar klopt toch echt niks met die nummering en die volgorde, Filip. Het is gewoon iemand anders. Het is gewoon een Poolse zangeres met een percussieband uit Senegal. Het is Maria Pomjanowska en de groep Gaïndé. En de CD heet Warsaw Dakar. Dus,
1: ja, oh, maar het was wel iets Senegalees.
0: Het was Senegalees, ja.
1: Dus dat was toch
0: Tionne Sek.
1: Juist. Ja. Ja. Oké.
0: Maria Pomjanowska.
1: Ik zou zeggen, iedereen kopen, maar ja, kan je het kopen? Nee, je moet lid worden of zo van, of hoe zat het juist?
0: Fundraising, amai.
1: Ah ja.
0: En dan betaal je $75. Ja. En je bent lid of geen lid. Als je de radio steunt, Ginder, dan krijg je een cd naar keuze van een programmamaker.
1: Ja.
0: En dat is dus deze compilatie, nummer 13 ondertussen.
1: Ik denk dat dat ook ooit eens een idee was geweest dat geopperd werd op een algemeen vergadering om zo aan ledenwerving te doen, om een soort van cd, lp, vinyl, whatever, uit te brengen.
0: Ja, en ik vind dat ook een goed idee.
1: Ja?
0: En elke programmamaker maakt dan een cd naar keuze. En de mensen die dus de radio steunen financieel, die kiezen welke cd men graag heeft.
1: Ja, maar je zit daar natuurlijk wel met rechten en zo. Rechten, hè? Dus dat is allemaal niet zo simpel. De cover van de week.
0: Ja.
1: Ik heb als cover een remix van een cover. He, dus,
0: ik heb dat ook. He,
1: dus ik heb... Het origineel is van Ozan Atakanani. En dan weet je al welk nummer het is. Nee?
0: Nee.
1: Ah ja, oké. Okay, dan zul je het wel... Maar je gaat het zeker kennen, want ik denk dat je het hebt. En dit is een dubversie, denk ik, van de cover van dat nummer van Ozan Atakanani.

0: Ozan Atakanani. En dat liedje heet Deutsche Freunde. En de man heeft dat gemaakt, denk eind jaren 70, begin jaren 80. Was zoon van een gastarbeider, een Turkse gastarbeider in Duitsland. Ja. En heeft dan een hele plaat gemaakt met allemaal liedjes die gaan over ja, hoe het gaat in Duitsland als Turk zijnde. Ja. En dan is dat opgenomen geweest door Electro Hafiz. Ja. Ja, die plaat heb jij ook, hè?
1: Nee.
0: Ah, ik dacht dat je die... Nou, deze niet, hè. Maar dit, ja. is de... Want Electro Hafiz heeft dan een dubversie van die plaat gemaakt. En dat is hiervan afkomstig. Maar ja. Ik denk wel dat je de versie van Electro Hafiz hebt.
1: Ja. Ik heb wel iets van hem, van Ozan Atakanani. Dat is van Bosporus bis zum Rhein.
0: Ja.
1: En daar zit ik volgende week, hè.
0: Dat is waar. Ja, ja, inderdaad.
1: Amai, Philip.
0: Oh ja, uw cover.
1: Mijn cover is ook een cover.
0: Is ook een remix.
1: Een remix van de cover.
0: Ja, een remix van de cover.
1: Van Jimmy Bohan.
0: Ah ja.
1: Hier door Lenny Glesveert. En hier geremixed door Alex Coffey.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Is Spank. Spank, ja. Ja. Do it.
1: Ja.

0: weer al een link met vanavond. Hè.
1: Ah, ja.
0: Ja, hun huurt u. Ja. Zijn ooit te gast geweest bij Zappa. Thuis.
1: Ah.
0: Ja. Ja. En ook dan ook opnames gemaakt, een jam-sessie gedaan en zo. Dus,
1: ook met Marcel van Tilt.
0: Ja.
1: Dat hebben ze ook een hitje
0: gehad. Ja, dat klopt. Ja. Dat, ik heb ook ergens thuis liggen, maar dat is wat minder.
1: van Tilt dan toch?
0: Ja.
1: Ik vind dat raar. Ik heb dezelfde cd, Filip. En als ik daar naar luister, dan vind ik niet het leuke nummer om bijvoorbeeld in een programma te steken.
0: Ah, ja,
1: en jij komt met dit en dat is een leuk nummer.
0: Ja, en het paste perfect bij uw tequila.
1: Tequila, de Chicha Libre.
0: Ja, ja, en daarvoor. En daarvoor Victoria.
1: Ah ja,
0: een remix van Victoria van La Vie.
1: Staat er geen remix op van Cafard? Die hebben een nummer, hè?
0: Cafard. Ja, Cafard. Maar ik weet niet of dat nummer gecoverd of geremixed is.
1: Ah, okay.
0: Maar Victoria was zo het hitje eigenlijk van La Vie Belle, denk ik.
1: Hè. Onder andere,
0: ja, dan moet ik eens checken of dat daar van La Cafard dan een...
1: La Cafard is het.
0: La Cafard een remix van is.
1: Ik heb dit voor u speciaal meegebracht. Ik weet dat je fan bent van deze man.
0: Van de man?
1: De man, ja. Van het origineel.
0: Oké. Okay. Ben benieuwd.
1: Ja, goed luisteren.
0: Ja. Zappa?
1: Nee, niet Zappa.
0: Ik ben nogthans fan van Zappa.
1: Ja, dat weet ik. Van deze man ook.
0: Okay.
1: Het is een Venezolaan.
0: Ja, ja. Maduro.
1: Maduro. Nee. Chavez.
0: Oké. Okay.

0: De mix kan niet altijd juist zijn.
1: Nee.
0: Psychedelic Woman.
1: Ja, ja. En dat was een remix?
0: Ja, Bonobo denk ik.
1: Ah, Bonobo.
0: Ja.
1: Check it out.
0: Dank je wel.
1: Ja.
0: Jij blijft bij Sofrito.
1: Ja. Allee, zeg het, Philippe. Christina Lover.

0: nog tot 1 uur remixen. 2 uur? Nog tot 2 uur remixen. Ja. Ah, een half uur dus. Ja.
1: En dan is het op verplaatsing weer, hè?
0: Ah ja, en dan moeten we inderdaad de nachtschuif openzetten, want het is op verplaatsing.
1: Ja, ja. In de kern in Wilrijk iets.
0: Ja, ik zal eens even kijken. Zo. Maar ondertussen... Wacht, kun jij zeggen wie dit is?
1: Dit, ah, sorry. Ja. Ik dacht dat je iets...
0: Ja, okay, nee.
1: Nee, ik kom van een maxi op Sofrito Tropical Discotheque. Met onder andere deze Christina Lover. En daarnet gehoord de versie van Hugo Blanco, La ja. Rosa Blanca. La Blanca Rosa, La Rosa Blanca.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Enfin, hier geremixed door diezelfde Frankie Francis van Sofrito.
0: Ja, en ik was even aan het opzoeken wat er te doen was. De Sundaft Sound in Motion, en dat is Sundaft. En blijkbaar is dat een afkorting van Sunday Afternoon. Vanaf 2 uur is dat in de kern en er is van alles te doen. En dat is ook rechtstreeks te beluisteren op de radio.
1: De radio.
0: En straks dus, vanaf 2 uur. Maar je kan ook naar daar gaan, naar de kern. En dat begint daar om 2:15 met optredens van allerhande... ik kan eens even kijken. Ghazal Faghihi, Christophe Albertijn, Erik Heestermans trio, Hypomaniac, Camila Nebia, Gonzalo Almeida en Sylvain Darifourc. En Christer Botten en Johan Bertling. Allemaal dus met nodige interviews en zo, denk ik. Allemaal straks te horen en te zien ook in de kern en te horen hier op Radio Centraal vanaf 2 uur. Dus geen reggae.
1: Ik denk dat dat ook een, iets is van het programma De Comini op woensdagochtend.
0: Ah ja, is dat de man
1: volgens
0: die,
1: mij wel.
0: Die het...
1: ja, ik heb hem zoiets horen vermelden.
0: Dus elke keer is het iemand anders van de radio die het voorziet. Hè.
1: Ja.
0: Ik kan eens even kijken of ik het direct kan terugvinden.
1: Diego Faas.
0: Diego, is het Diego Faas die het... Ja. Zou kunnen, ik weet het niet. Ja, in ieder geval, straks horen we het allemaal vanaf 2 uur hier op de radio.
1: Mm-hmm.
0: Jij hebt binnenkort alle dubversies.
1: Alle dubversies.
0: Van de vader.
1: Van
0: de vader.
1: Ah, jawel, jawel. Amai.
0: Ja, ja. Je hebt alle dubversies gekocht van de papa.
1: Ja.
0: De papa.
1: Ja.
0: En dus dacht ik, ik zal de zoon mee pakken.
1: Hey, het is nog niet uit, hè? Maar het is al wel in voorbestelling.
0: Dus Dirk heeft het allemaal al besteld. Fela Kuti, help. Kopen.
1: Ja.
0: En dit is Femi Kuti.
1: Ja.
0: Met Truth Don't Die.

0: Het is Koen van Freakscene die het modereert vanmiddag.
1: Ja, klopt. Ja, Freakscene. Ja. Dat herinner ik me. Voilà. Inderdaad.
0: Ik heb het wel bij deze recht gezet.
1: Ja, sorry voor...
0: Ja,
1: nee, sorry voor Koen.
0: Ja.
1: Ik heb het de community horen aankondigen. Ja. Dus die zal er ook waarschijnlijk zijn. Diego Vaz. Voilà, Femi Kuti.
0: Femi Kuti in remix Truth Don't Die.
1: Ja, komt dat uit die Shocky remix?
0: Ik heb het op een cd'tje staan. Ja.
1: Deze gaat ook kennen, Filip. Ook een hele leuke. Ja. Ook een remix trouwens. Ik ben eens curieus. Dat is,
0: ja, dat is dingen. Dat Braziliaans, hè?
1: Nee.
0: Ja, ze hebben van de Braziliaan. Ik denk dat ze wel van Brazilië komen. Ah. En ze hadden ook iets Braziliaans gesampled.
1: Ik denk dat het Cameroen is.
0: Oh, dat trekt erop. Het geluid trekt erop. Ja.
1: Je gaat getrekt herkennen.
0: Ja. Dingen. Ja. Ja, onze vriend Francis BB.
1: Francis BB. Ja, Koffie en cola.
0: Ja, maar inderdaad, het geluidje doet me nu echt erg denken aan een berimbau. Ja. En dat gesampeld is door... Ik ga er niet op komen.
1: Zeven misschien.
0: Straks misschien, ja.

0: Het type voorbeeld van een remix. Dus je pakt gewoon een beat en baslijn en je zet dat gewoon op een redelijk sec nummertje dan normaal gewoon enkel. Die man die begeleidt zijn eigen gewoon met gitaar. Ja. Sam Carassa is ook een Duitser met Turkse roots die een nummertje dat heet Willkommen, waar het gaat over hoe dat je moet integreren door zwijnenspek en bier te eten en te drinken.
1: Sauerkraut.
0: Sauerkraut.
1: En knoflook.
0: Ja, dus jij gaat nu ook volgende week of wanneer zwijnenspek.
1: Ja, zwijnenpoepen alle vlees.
0: Ja. Dus allemaal voor de betere culinaire geneugten moet je bij Dirk zijn.
1: En pizza's. Veel pizza's.
0: Pizza's. Ah ja, ik moet de juiste schuiven. Ja,
1: dit is speciaal voor onze vriend, Philippe, die we niet mogen vernoemen.
0: Ah ja.
1: Hij kwam over laatst af met een printscreen van zijn gsm. Ja. En hij vroeg ons, kennen jullie dat?
0: Ah ja.
1: En dat is dit.
0: Oké.
1: Ook een remix bij Adrian Sherwood.
0: Wie is dat?

0: Volgende week, dan zit ik hier weer alleen, naar het schijnt.
1: Ja, weer al.
0: Dan ben jij weer... Zit je dan zwijnenspek te eten? Of,
1: ja, ik denk het wel.
0: Ja. Ah ja, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Allee, ja. Ook andere dingen, zeg.
0: Ja. Choucroute. Sauerkraut.
1: Sauerkraut. Dus volgende week weer veel kwaliteit.
0: Misschien, ja. Ja. Nou, maar vandaag ook. We hebben toch geëindigd met wat kwaliteit.
1: Ja.
0: Vanaf 2 uur schakelen we live over naar de kern. Daar is Sound in Motion.
1: Ja.
0: De Koen van Freakscene die dat modereert. Ja. Met optredens. Je kan eigenlijk ook naar daar gaan, naar de kern, om het live te zien. Maar je kan ook gewoon op je luie reet blijven zitten en luisteren naar Radio Centraal. En dan hoor je dat straks live.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb iets wat Koen misschien wel goed gaat vinden. Kan. Dat gaat hem goed vinden. Ja, het is een remix van Sonic Youth. Dus dat zal ook wel goed zijn.
1: Sonic Youth, die was de frontman was op de tv met Dennis Tiefus, dacht
0: ja,
1: ik.
0: Thurston Moore.
1: Klopt.
0: Ja. Ja. Maar die dus met Spoon van K. Tot volgende week en direct tot over 14 dagen.
1: Yep.
0: Ja.

0: tyst.
1: Psst. Wij komen er door.
2: Dag Jan.
1: Dag Luther.
2: Radio Centraal ook?
1: Radio Centraal, ja. 40 vanuit Schouwburg de Kern in Wilrijk.
2: Ja, welkom luisteraars. De deuren zijn opengegaan om 13:30. Het eerste concert gaat plaatsvinden om 14:45 ongeveer.
1: 14:15.
2: 14:15. Het eerste concert.
1: Ja, vandaag is het met curator Koen van den Hout van Sound in Motion.
2: Dus dit is het programma Freaks in Beeld. De derde Sundaft, ook de laatste voor dit jaar alweer. En we hebben Koen van den Hout en Kumpen uitgenodigd om als curator te treden. Sound in Motion dus.

0: Sound Emotion. Niet zomaar een. Dit is een organisatie waarin dat verschillende. Waarin daar verschillende andere organisaties mee inzitten. Dus degene die het oorstof is degene, dat is de hub die concerten organiseert, losse concerten. Dan is er het Summer Bummer Festival in augustus. Er liggen hier flyers ook, dat is 27 en 28 augustus, dacht ik. En dan, ja, Sound Emotion is ook nog veel meer, hè, maar Koen zal straks ook wel nog wel wat meer uitleg geven, denk ik. Er is ook Dropa House en ook residenties die ze hebben, waarin ze internationale muzikanten uitnodigen. Ze hebben ook een plaats in Drenthe, waar die muzikanten kunnen logeren. Er is ook een studio, heb jij ook al gezien, denk ik, hè?
1: Die heb ik ook al gezien, inderdaad, ja.
0: Dus wat dat ook wel, wel is, al twee... concerten die georganiseerd zijn, die ook op Centraal uitgezonden zijn. Dus, we hebben als eerste om 02 in de kleine ruimte hier een uniek trio, Iraans-Belgisch.
1: Iraans-Belgisch?
0: Ja, dus er is Ghazal Faghihi op klarinet en objecten. Erik Heestermans op drums en percussie. En Christophe Albertijn, die een gitarist, een jazzgitarist is, maar die heeft vandaag zijn Synth-gitaar meegebracht. Ik weet niet hoe dat er aan het uitziet, dat heb ik nog niet gezien.
1: Een synthesizer-gitaar, ja.
0: Een synthesizer-gitaar, ja.
1: Of een gitaar-synthesizer.
0: Sowieso gaan alle drie die mensen... gaan dus niet alleen hun akoestische instrumenten spelen, maar er is ook er zijn dus digitale effecten, ja, computers en zo worden er doorgestuurd. Dus dit is moeilijk, want Christophe Albertijn komt uit de free jazz scene, maar is ondertussen ook een producer en heeft ook een eigen studio in Brussel. En doe ook mastering en zo voor heel veel Belgische bands.
1: Oké, ja.
0: Erik Heestermans, die kennen we dan weer van groepen van gelijk Sheldon Siegel, met Gerard Herman en Gino Comans. En ook als de drummer van de Aksak Maboul. Dat is een beetje een cultgroep die nog altijd bestaat en die jonge mensen aangetrokken. En waaronder dan een Erik Heestermans als drummer. Ghazal Faghihi is een Iraanse die veel in Antwerpen resideert. Dat is een klarinetiste, maar die brengt meestal naar een optreden. Ik heb ze nu twee keer gezien solo, allerhande objecten. En dat gaat van zilverpapier tot zeeschelpen en alles wat ook maar geluid maakt eigenlijk.
1: Oké, dus, een soort van foliesbrutage in de muziek eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dus dit trio is ook, resident in Dropa House, waar Koen van den Hout, die naast mij komen zitten is, daar veel meer kan over vertellen. Over het trio. Ik had Ghazal, Erik en Christophe al individueel voorgesteld. Koen gaat vertellen wat ze aan het doen zijn in Dropa House en wat ze hier gaan doen om 2:15.
2: Ja, eigenlijk gloednieuw trio. We hebben onlangs een project gedaan met Ghazal. Ook een trio, een kwartet, sorry, met Joachim Badenhorst, Hans Koch en Payet Konka. Vier klarinetten, volledig akoestisch, maar dan heeft Ghazal ook een solo concert gedaan in Dropa House. En zij heeft een heel specifieke benadering om klanken te genereren. Het lijkt elektronisch, maar eigenlijk is het volledig akoestisch. Dus met kleine contactmicrofoons genereert ze geluid die in de klarinet gaat. En dat is wel, je moet het zien en horen, want het is heel bijzonder.
1: Het is eigenlijk een minder conventionele manier van akoestisch geluid oppikken eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Het is niet, ze heeft ook een laptop en het lijkt alsof dat ze haar klarinet via effect stuurt, maar dat is helemaal niet het geval. Ze gebruikt echt feedback.
1: Ah ja, een soort van loops is ze dan intern in de computer.
2: Ja, maar ze maakt geen gelaagde loops of zo, gebruikt puur het geluid van de klarinet. Daar gaat ze mee aan de slag en eigenlijk doet Erik Eestermans heeft een hele set, ook met micro's die en alle klanken van de drum stuurt hij zelf via zijn mixer en een kleine reverb unit. En Christophe Albertijn, analoge gitaarsynth, sorry. dus het lijkt complex, maar ze gebruiken de klanken nogal redelijk puur. En vandaag ze hebben twee dagen geoefend en opgenomen in Drop House en vandaag spelen ze voor het eerste concert, zo dadelijk, ik denk binnen een paar minuten al zeker. Binnen 8 minuutjes.
1: 8 minuten,
2: hè. Gaan ze er tegen.
1: En zo'n synthesizer gitaar, hoe ziet dat er juist uit?
2: Ja, dat is ook laptop gestuurd.
1: Ah, laptop gestuurd. Maar je hebt eigenlijk een conventionele gitaar? Of?
2: Ja. En dat stuurt hem door effecten. Of ik denk één analoge synthesizer en dan een aantal synthesizer apps.
1: Ah ja, je gebruikt eigenlijk signaal van de gitaar om door een soort synthesizer te verwerken.
2: Maar ik denk dat hem dat straks zelf kan uitleggen ook. Als je
1: misschien wel. Dat wel beter weten.
2: Ik vraag dan dat niet kan. Nee, maar het is heel bijzonder. En ik denk visueel ook natuurlijk aangenaam. Maar auditief gaat het toch wel een verrassing zijn voor veel, denk ik. Omdat Ghazal is nog niet zo heel gekend. Ondanks het feit dat ze bij Ictus Ensemble speelt. En, ze heeft nu pas een solo release uitgebracht op Relative Pitch, Amerikaans label.
1: Een Relative Pitch, ja.
2: Ja, dan nogal veel aandacht trekt naar jonge, nieuwe en vernieuwende muzikanten. Dus dat is wel heel goed voor haar. En tof dat zij hier als trio kunnen beginnen.
1: Oké, zal ik.
2: Ik ga eens moeten zien, want ik denk dat we direct moeten. Iedereen moet klaar zitten.
1: Ja, over exact 6 minuten het optreden beginnen. Hij zou. Ja.
2: En dan vragen we aan de muzikanten of dat ze even kunnen passeren.
1: Dat is perfect.
2: Goed.
1: Okay. Ik kan ze even vertellen.
2: Tot straks. Hè.
1: Tot straks. Ja. Dan gaan we ondertussen even een intermezzo muziekje inlassen. En eens even kijken. Ja.

Oh, my God.

Mm.

Dus zo dadelijk gaan we luisteren naar Ghazal Faghihi, Erik Heestermans en Christophe Albertijn live vanuit de kern in Wilrijk.

De trio Gazalfa, Gigi, Erik Heestermans en Christophe Albertijn maakt zich ondertussen klaar op het podium. We luisteren ondertussen verder. Een beetje intermezzo muziek.

U hoorde net het trio Ghazal Faghihi, Erik Heestermans en Christophe Bertijn live vanuit de Kern in Wilrijk, de derde send-off van het jaar 2026. U gepresenteerd door Sound in Motion. Ik hoop dat we straks even de artiesten nog kunnen interviewen. En ondertussen speel ik een beetje in mijn zomermuziek.

0: Wat speelt er, Jan?
1: Speelt Écorchure, een album door Jeremy Bess, Jean-Luc en Fabrice Favrieu.
0: Wij zijn nog altijd live, of tenminste uitzending, in de kern, Sundown, 17 mei vandaag, tussen 2 en 6, Sunday Afternoon Showcases, met als curator Sound in Motion, Koen van den Hout van Freakscene, samen op maandagavond. In afwachting van een aantal artiesten die we nog zouden kunnen interviewen. Ik weet dat Koen er straks met mensen aangesproken heeft. Zal ik het volgende aankondigen? Ondertussen is er in de foyer de film van vorig jaar of twee jaar geleden in de summer, waarin Mats Gustafsson, bekend van Fire Orchestra en Fire, die vormt ook het Fire Trio met denk aan Andreas Werlin. En Johan Hertling, die straks hier ook gaat optreden, vormen ze een trio. En overal wat ze spelen, op heel de wereld, nodigen ze plaatselijke muzikanten uit. Nu, voor summer zijn ze nog verder gegaan. Dus buiten optreden met alle plaatselijke muzikanten, die Koen vooral dan uitgezonden heeft voor hun, hebben ze ook de academie ingeschakeld. En met kinderen van denk van 8 tot 10 hebben ze een orkest gevormd met als dirigent Mats Gustafsson. En die film daarvan, die spelen we nu in de foyer hier, wat je hoort ook. Dus dat is ik vond dat die film nadien ook ergens online zal komen. Die kun je dan via de web van Sound in Motion ook wel vinden waarschijnlijk. Dus we hebben net Ghazal Faghihi, Erik Heestermans en Christophe Albertijn hun concert bezig gezien. En we zijn wachtende naar het volgende, en dat is Hippomaniac. Nu, Hippomaniac is een Franse, Portugees, Argentijns trio. Nebbia is een Argentijnse saxofonisten die ook in heel veel andere constellaties en heel veel andere met muzikanten heel veel andere opstellingen speelt. En ze speelt al een tijdje met Gonçalo Almeida, dat is de Portugese bassist die ik bekend sta voor zijn wilde gestures, terwijl dat hem zijn staande bas speelt.
1: Oh, dat is goed, dan kunnen we luisteren straks ja, bekijken.
0: Dus niet alleen luisteren, maar ook kijken. En dan Sylvain Darifourc, dat is de Fransman die op drums. Ze hebben een album, ze hebben twee albums ondertussen. Er is een album pas verschenen. Dat is hier ook verkrijgbaar, maar voor de luisteraar is dat natuurlijk niet interessant. Maar het is een tamelijke unieke, want je zou zeggen het is sax, bas en drums. Dus dat zijn samenstellingen die wel meerdere voorkomen in de free jazz en prof. Maar ik vind dat, Camila is ook bekend om haar eigen stempel te zetten op de duo's en de trio's waar ze mee meespeelt. Dus ook wel belangrijk, denk ik. Die gaan zo meteen beginnen. Hè. Ik ga nog even proberen wat artiesten van er juist hier te krijgen.
1: Ik heb nog geen vraag. Ah. Die laatste plaat, op welk label?
0: Ik ga even zien en dan kom ik het zeggen.
1: Ah, perfect. Ik heb hier het laatste album van Hypomaniac in handen. En het is uitgekomen op DFKAZ Records. Dat is DFKAZ Records. Dus meer informatie kan je waarschijnlijk vinden ook op DFKAZ.com.

0: 15:16.
1: 15:16? Ja, we zijn net Koen gaan aanspreken en die is de muzikanten gaan halen. Dus die zou ik eens een interview van 10 minuutjes komen doen.
2: Dat is perfect.
1: Als dat in orde is. Kan je muziek van de foyer nu opvangen? Of dat is moeilijk zeker, hè?
2: Dat gaat. Als ik mijn micro luider zit, komt er redelijk wat binnen.
1: Dan moeten we zwijgen natuurlijk.
2: Ja.
3: Thank you.

0: Zitten we in de ether of nog niet?
1: Ja, wel, we zitten stand in de ether.
2: Maar dat is toch.
0: Christophe en Erik bij ons. Van een tot nog toe ontitelde groep. Gaat dat nog komen, denk je?
3: Ik denk het wel.
4: Ja, ik denk het ook. Maar dat is al.
3: Wat mij betreft wel.
4: Mijn muziekcarrière, mijn ambitie om namen te vinden van een groep. Van een naam te vinden groep, maar dat is tot hier toch nog niet gelukt. Dat is al 25 jaar eigenlijk.
0: De groep bestaat ook al heel lang, hè, die jullie vandaag gepresenteerd hebben. 3 weken of 4 weken?
4: Ik denk een volle 4 weken.
3: Ongeveer, ja.
4: Maar ik ken...
3: Het voelt als veel langer.
0: Er was straks al een vraag over de opstelling. Mm-hmm. En specifiek over de gitaarsynthesizers. Kun je misschien daar een beetje meer uitleggen over de setup dat je gebruikt?
4: Ik heb het eigenlijk al gezegd, ik speel eigenlijk gewoon gitaar. Het is eigenlijk...
3: exact.
4: Het is eigenlijk exact, hè. Het is juist geraden. En een klein beetje effectjes. En eigenlijk is het niet meer dan dat. Het is eigenlijk gewoon een gitaarsynthesizer technologie dat eigenlijk al redelijk oud is.
3: Even oud als de groep?
4: Nee, veel ouder eigenlijk.
3: Ah,
4: ja.
3: 5 weken.
0: Wat is de functie van de lab dan binnen daar?
4: Dat is grappig, je krijgt altijd die vraag als wij spelen.
3: Die je gitaar ziet?
4: Nee, waarom dat er een laptop is.
0: Voor u iets te zien of
4: vorige keer zei iemand dat vals spelen was. Dus ik vind het al oké dat er nu interesse is voor dat er... Nee, in die laptop zit eigenlijk vooral nog een andere synth die daar ook getriggerd, er zit een ene synth in en een paar effecten en soort dingen, dus ja.
0: Voor Erik, uw setup is ook niet zo traditioneel, dat is zeggen. Lo-fi elektronica, mag ik dat zeggen?
3: Je mag dat
0: gecombineerd met reguliere...
3: Als het zo dan was het dat, denk ik. Nee, ik probeer een beetje in navolging van Christophe zijn toch al lange kwitten naar een soort van... Ja, hybride is een vreselijk woord. Een soort van evenwicht tussen akoestisch en digitaal. Of akoestisch en elektronisch. Er wordt hier gespeeld. Precies, hè?
0: Ja, dat is de playlist.
3: Okay.
0: Maar vertel rustig verder.
3: In ieder geval...
0: Ik ga even...
3: In ieder geval... We hebben zo'n drumstel en dan een paar triggers en dan een hoop drumcomputers en synthesizers. En ik probeer een beetje te laveren tussen beide. Ik heb vandaag niet veel drums gespeeld, omdat ik vond het minder aankwam ofzo. Dus dat is dan ook het voordeel van zo'n brede setje gewoon. En je al deel kunt negeren en toch nog altijd kunt spelen.
4: Ja.
3: Maar ik ben op zoek.
4: Maar het is sowieso, eigenlijk zijn we alle drie... Speel eigenlijk een hybride windgazal, speelt ook elektroakoestische klarinet. Dus dat stuurt geen elektronica naar de versteker ofzo. Die elektronica is gewoon, dat manipuleert dat klarinet. En de drums, ik denk dat die elektronica extensie is van drums. En de elektronica een extensie van mijn gitaar eigenlijk. Dus ik zou eigenlijk even gewoon een synthesizer kunnen spelen, maar ik speel liever gitaar.
3: Ik denk dat ik voor dit liever... Drumcomputer van City, maar ik kan zien.
4: Ja.
3: Het is ook echt gewoon veel te veel shit. Veel te veel griep. Ik kan nog niet meer doen.
4: Podiums zijn schoon.
3: Het is wel mooi.
1: Het sleuren is plezant, waarschijnlijk.
3: Het valt op zich nog mee qua gewicht, maar het is gewoon allemaal heel veel kleine dingen.
4: Het is niet gewicht, het is hoeveel.
0: Dat gaat zich misschien wel filteren.
3: Ja, dat gaat.
0: Maar gelang dat je meer speelt.
3: Ik heb al een hele doos met kost terug mee naar huis genomen.
0: Ja.
3: Maar ja, inderdaad.
0: En opgenomen ook, de afgelopen dagen. En het concert is ook opgenomen, dus ik veronderstel dat jullie dezelfde tactiek gaan toepassen als het live spelen. Knippen en plakken of.
3: We zullen zien.
4: Ik weet het niet. Ik vond eigenlijk. Ik heb ooit wel opgenomen vrijdag.
3: Klinkt maar heel goed.
4: Eigenlijk, de bedoeling is eigenlijk van alle elektronica en alle geluidswerk en alle mixwerk en zo, eigenlijk op podium. Dus ja. Het zou heel fijn zijn van. Een soort van klank. Het idee met deze groep is een beetje van een klank naar voren te brengen en naar de zaal te brengen. Die klinkt als iets dat al gemixt en geknipt en geplakt is. Ja. Omdat er zoveel laagjes in zitten en toestanden. En daarom nemen we ook heel minimaal op. Ja. Met weinig micro's, gewoon alles gesteekt. En dan zou dat eigenlijk gewoon in één keer goed moeten klinken.
3: Ja. Dus, en dat is tot dusver ook zo. Ik heb gisteren een beetje te luisteren, snel een beetje. Ja, klinkt echt heel mooi. Ja.
0: Dat is een heel mooie kaart.
4: Dank
0: een
4: je.
0: Mooie start van de laatste zondag, als ik me niet vergis.
3: Van het seizoen, hoop ik.
4: Nee, echt.
0: Okay. Voorlopig de laatste.
3: Oké.
0: Okay. Die luter ons verstaan.
3: Oké. Okay.
0: Spijtig, want mooi initiatief.
4: Oké. Okay.
0: En om 3:30 gaan we luisteren naar Camila Nebbia.
3: Yes.
0: Sylvain Darifour. Drums, Camilla Safon. Sylvain Darifour drums en Gonzalo Almeida staande bas. Redelijk heftig trio, super schoon. Ter voorbereiding van Kim Holtenstraat en Hotem en Johan Bertling. Ja, een duo dat de soundcheck al bijzonder overtuigend ook. Dus 5 minuten. Hypomania trio. Tot straks.
1: Tot straks.
3: Heel goed.
4: Allee.
0: Ik moet zeggen, proper.

Dus live vanuit de kern in Wilrijk, de derde en laatste Saft, gepresenteerd door Sound in Motion. En zo dadelijk gaan we luisteren naar het trio Omaniac, bestaan uit Gonzalo Almeida, Camila Pia en Sylvain Darifourcq.

Ondertussen zetten ze zich op het podium klaar voor Christer Botijn en Johan Bertling uit Zweden. Hier in de kern op de derde Sundaft. U gepresenteerd door Sound in Motion.

We hoorden net Christopher Botten en Johan Berteling uit Zweden, live vanuit de kern in Wilrijk. We gaan verder.

producing those teenage sensations.

super groovy beats uit Zwitserland. Dit is Ungawa op Radio Centraal, 106.7 FM. Van 6 tot 8 enkele LP's en singles in mijn platentas. En u zult genieten, zoals van deze Men from Spectre. Uit hun recentste LP, Magnetic Sunshine, komt het nummer Eat Fire. Vorige week ben ik naar een optreden geweest van The Thanes uit Edinburgh. Uit Schotland dus. En zij kwamen spelen hier in België. Eerst in

Jette bij Brussel. Dag daarna op vrijdag in Luik. En dan op zaterdag hier in Antwerpen in Jingle Jangle. Het was een geweldig optreden. Het voorprogramma viel ook nog goed mee van de groep The Outsect. En die komen uit Brussel. Maar de trainings waren wel geweldig. En ze hebben ook een paar nummers gespeeld die ik nog niet kende van hen. En een ervan bleek dus een nummer te zijn dat Lenny ooit met een oude groep van hem heeft gespeeld, maar nooit heeft opgenomen. Hopelijk komt het ooit eens uit op een single. Ik heb wel hun recentste EP meegebracht. En daarop staat onder andere dit nummer. En als je goed luistert, hoor je dat hij goed heeft geluisterd naar Liar Liar van The Castaways. Dit is For What Reward.

Zo gaat dat snel, bruid. Zo, micro staat klaar. En u heeft twee keer die Intelligence gehoord uit hun eerste LP. Die heet Let's Toil. Hun derde LP, wil ik zeggen. Ze komen uit Seattle. En u hoorde twee nummers van hen. Het nummer Matches versus Lighters. En dan deze Practicing Medicine. En tussendoor hoorde u de laatste nieuwe van de Headcoatees. En die heet As the Broken Tree Begins to Fall. Ja, de Headcoatees zijn terug samen met vier. En op de andere kant van deze single staan dan de Headcoats. En daar heb ik het nummer Jim Bowie klaargelegd.

Dat waren The Ventures met de Love Goddess of Venus. En daarvoor hoorde je ook nog The Ventures uit diezelfde LP. In Space heet die, met het nummer The Twilight Zone. En tussendoor hoorde u It's Monster Surfing Time van The Deadly Ones. Ja, eindelijk heb ik die LP kunnen te pakken krijgen van The Deadly Ones. Uit 1966, de beste surf-LP voor velen. Daar ga ik niet mee akkoord, maar er staan wel een aantal voortreffelijke nummers op. Enkel spijtig dat ze 4 jaar te laat waren met hun LP. Die trouwens de originele persing uitkwam als een soort van promo voor een ijscreammerk. Ik heb nog iets klaar liggen van de Deadly Ones, namelijk The Mad Drummer Part 1.

0: tweemaal Chris Joss uit zijn LP, hij is een dubbel LP, Telephonic Overdubs. Eerst met het nummer I Want Freedom en dan deze Jungle Dolls. En tussendoor kreeg je ook nog Let's Beat It van Johnny Harris. En we gaan nu naar een geweldige cover van Land of Thousand Dances. Dit is David Llewellyn. Dit is nog steeds Ungawa op Radio Centraal.
1: 1, 2, 3...

Ja, die fussige tijden van eind jaren 60 zijn toch nog altijd niet geëvenaard, zelfs door bands van jaren 80 in ook recenter. Je hebt een specifieke sound daarin dat, ja, ik weet niet hoe aan het ligt, maar klinkt voor mij in elk geval ongelooflijk lekker. Je kunt echt alleen volgens even kijken, The Shadows of Time met Search Your Soul uit 1969 en een twee jaar daarvoor Beast of Sunset Strip van Teddy and Darrell. En dan deze Babylon, ook uit 1969 van Sounds Synonymous. We gaan terug naar die laatste LP van The Man from Spectre van een paar jaar geleden. U krijgt van mij het nummer Horror Skelet.

Dat waren weer een heleboel lekkere 60s sounds. Achtereenvolgens kreeg u na The Man from Spectre The Aardvarks uit 1968 met Subconscious Train of Thoughts, gevolgd door het thema The Sunset Team uit Ride on Sunset Boulevard van de groep The Sidewalk Sounds. Op diezelfde LP vind je ook bijvoorbeeld The Chocolate Watch Band en The Standells terug. En dan deze hier, Hallucinations van Smith Winston. De volgende soundtrack die klaar ligt is van Dr. Goldfoot en de Girlbombs. Je kent Dr. Goldfoot wel van Dr. Goldfoot en de Bikini Machine. Maar dit is een andere film. En daarop krijgt u het thema door de Sloopies.

Drie stevige gitaartracks achter elkaar. Eerst kreeg u 12 o'clock Satanial van de groep Air. Niet de Franse groep, maar wel de Amerikaanse groep. Dan Spectre van Dark Star. En dan deze Sorcerer van Junction. We gaan naar iets soortgelijks, maar iets een klein beetje rustiger. Dat is het nummer One Dream On van The Sound Apparatus.

0: Wat een herrie hier op Radio Centraal bij Ungawa. We kijken nog 35 minuten te gaan. Het was het nummer Acid Raga van Sun Cycle. En de volgende heet Acid Nightmare van Xaranga.
1: Acid Nightmare. Acid Nightmare.

Zo, dat waren de bands achtereenvolgens. The Goodies met Such a Good Time, een Australische meidenband uit 1966, geloof ik. Dan Garden Odyssey Enterprise met Sad and Lonely. En dan deze Sweet Wine van Celeste. En ik geloof zelfs dat dat een cover is van een nummer van Cream uit hun begindagen. We gaan verder met een andere cover, namelijk de zoveelste versie van Shake, maar hier gebracht door Pintura Fresca.

0: Zo, we hebben weer een paar leuke 60s tunes gepasseerd. Kregen dus na die cover van Shake door Pintura Fresco, kregen we een andere cover, Quiero Amor van Norma. En dat is eigenlijk een vertaling van het nummer Love Loves to Love van Lulu. Dan kwam Sweetness van Boneshaker en dan deze Un Petit Peu d'Amour van Cathy Lynn. En eigenlijk is dat ook een vertaling van een nummer uit Spanje, van Los Bravos, Bring a Little Loving. En we gaan naar een volgende soundtrack, die heet Girl in Gold Boots. En daarop staat onder andere dit nummer van Joe Valino. Het nummer heet gewoon Gold, ofwel Everything I Turn... Everything I Touch Turned to Gold. Joe Valino.
1: Listen, I'm on my way to Hollywood right now. Now, why don't you come with me and I'll bet you my sister can make you into a star. Just like that. And I'll do all that for you in exchange for a little companionship. You know what I mean, like being my relief driver. I want to drive straight through.

Wat een geweldige aflevering, al zeg ik het zelf. Ik heb me goed geamuseerd hier in de studio van Radio Centraal. Ik ben aan het buiten kijken. Ik zie het is weer regenachtig. Ik zal waarschijnlijk wel kletsnat worden. Steven is op de fiets, maar I don't care. Ik kan ze even lekker eten. Maar eerst nog zeggen wat ik allemaal nog heb laten horen. U kreeg na Joe Valino kreeg u het thema uit de Oost-Duitse tv-serie Cosmos van Thomas Luc. En dan de Knocking Boots van Nicolas Geras. Dan deze hier, La Science van Men from Spectre. En ik sluit af met In den Cosmos, een van de latere tunes uit die geweldige Oost-Duitse serie. Het nummer In den Cosmos is van Sterncombo Meissen. En ik heb nog 2 minuutjes en dan is het definitief gedaan. Binnen 2 weken ben ik hier terug en dan misschien, omdat het dan wel goed weer zal zijn, misschien opnieuw tijd voor wat exotica.

Goedenavond, lieve luisteraars en luisteraresses. U luistert naar Warrentaal. Het is vandaag 17 mei 2026. Exact 20 uur en een aantal seconden. Het is tijd voor Warrentaal.

0: rappers moeten luiden.
1: Check.
2: Have a nice evening.
1: Yep.
3: This.

Elementair. Die mannen zijn moesten nog één. Die mannen zijn voor het alleen. De mensen die er niet begrijpen, dan blijven ze weten de elementair. Die mannen zijn moesten nog één. Hij is niet alleen, hij is niet alleen. Hij is hier met Heido, Heido de Grim. Dus zichzelf reed, ik ben van vers, Instagram. Ik was alles wel logistisch, nice to get here.

Wanneer hij niet praat als jij. Yo, yo, yo, yo. Ik

0: Wij zijn hier met fantastische muzikanten. Ik ken hun naam niet. Ik ken Steve.
1: Shout out.
0: He's a drummer, guys. Ja, man. En meneer de waanzinnige basgitarist, is dat toch?
2: Lasse,
0: dames en heren.
2: Super
0: fijn. Ik heb van een vogeltje gehoord dat er andere vogeltjes gaan luisteren naar deze Radio Centraal uitzending. Aan alle vogeltjes naar buiten. Three little things. Dat was de bedoeling om niet vast te knikken, maar laten we een beetje Bob Marley in huis brengen. En over het geluk zingen, wat denk je ervan? Ik ben hier bij Heiko. Heiko is de Grim. Heiko is een avond aan het freestylen voor jullie. Geen woord is neergeschreven. Is dat echt? Dat is echt, dames en heren. Ik ben hier bij Rezi, als je wel. Reza, voor de geboorteland.

Heiko, Heiko, Heiko. Ben jij laborant? Ik voel me net een laborant.

Lasten op de bass, dames en heren. Ja. Wat moet de lasten be without a steel?

0: Prachtig veel,
1: wat nodig je een bas, gitaar, niet gitaar.
0: Ja,
1: dat is nodig. En een drumstel nog. Ah, niet.
0: Nee, nee.

0: Als je koffer genoeg nam, als je dat goed doet in het zilver. Ja. Vooral, oh nee, dat wordt klein, ja, dat is die, ja, ja. Die hier, de mensen die hier staan, die zijn goede gitaar.
1: Dat was in, ja,
0: dat is in. Toen dacht ik wel die, dat was een idee, dat
1: je op
0: zijn lesje hebt. En ik ben hier gekomen, weet je wel,
1: tegen het pas. Goeie gitaar. Ik ben een vriendin,
0: Dit is een geruimte, en dan kom ik hier in de Pelikan tegen, half tien is morgens, en dan zit je zo al op onze

comes in all four.

dus nee,

Ja.

0: precies. Je hebt mij wel afgesproken, ik zal de eerste keer om hier in oktober, eerst in oktober te mogen exposeren. Ik zal verder om hier van de tijd een channel te koppelen, dat jullie mogen serveren als vrienden. Moet dat eerst nog even aan komen, als je het kan.
1: Ik ga eens checken.
0: Maar dat al best bij nu echt bij
1: jullie. Met de lasten is doe ik mee. Normaal gezien ben ik dan ook niet terug. Maar ja, van.
0: Wat je kan doen, dan is mij refereren, doorrefereren naar een andere tunnel. Dus ik ken wel een andere tunnel. Dat is zijn naam. Wij hebben weer als gesproken. Dat is als je bent, heel ver. En ik wil dan plan om de sponsor te vinden. Ik wil weer een nieuwe koppel aan mijn hand. Ik wil geen event kunnen geven, ik wil geen event kunnen geven. Ik wil geen event kunnen geven, ik ben zijn om niet dat te doen. Missen zijn euro. En nu zou je het zijn, dat is eerst wat juist op de
1: schaak. Oké. Dus op de nummer is één en oké, dat is beter.
0: En dat is één als het
2: zo. Ja, gewoon. Ja, wel blijven
1: bepalen. Je gaat er geraken. Je organiseert 10 keer meer 5 minuten dan ik hier over de helft.
2: Dat is allemaal. Dat is op mijn taal. Ik heb mijn

0: Dus gaan nu aantekeningen komen vragen?
1: Ik weet niet van waar dat...
2: Ik stel de vijf zo, jaren proberen, dat wordt niks en zo. Er zijn teenagers gekozen. En zeg maar, hé, hey, amai, maar... wat tegenwoordig gebeurt er toch een stoemere dingen. Ik hoop het.

Ja, zo is weer een aflevering waar het al voorbij gevlogen. U luistert naar een bootleg, rechtstreekse opnames vanuit de Audioplant op woensdag, wekelijks de Volkskeuken. En dit was dus een vrije improvisatie met Steve op de drums, Lasse op bas en gitaar, ikzelf bas en dan Smalle met nog twee co-partners die freewheelden. We gaan nog heel even door en dan wil ik jullie warm uitnodigen voor volgende week Radio Centraal, waar het al programma van 8 tot 9. Dan gaan we weer de opnames die gemaakt zijn deze week weer integraal uitzenden. We luisteren nog een dikke 60-tal seconden naar SMALLI en dan gaan we eruit en dan gaan we naar de volgende programmamaker Zitpil. Bedankt voor het luisteren en

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Welkom bij uw tweewekelijkse portie Z-pil. We zijn van start gegaan met Max de Wardener en The Sky Has a Film. En dit is vrij recent uitgekomen van de Soft Pink Truth uit hun plaatje uitgekomen op het Thrill Jockey label. Can Such Delightful Times Go On Forever? Is dit een nummertje genaamd Phrygian Ganymede.

Vandaag in Zetpil krijgt u ook muziek van Zappa. Wat een verwondering hoor ik daar. En muziek ook van Morten Feldman, Ronaldo en de Loof, Snakefinger, The Residents. En dan misschien

De intro voor de muziek van The Little House I Used to Live In van Frank Zappa. Hier gespeeld door Ivar Mikashov op een cd-boxje Panorama of American Piano Music from Anthill to Zappa 1911 tot 1991. Allemaal pianomuziek dus, ook muziek van Morton Feldman. Dit is Vertical Thoughts uit die box Panorama of American Piano Music.

Tweemaal Morton Feldman na elkaar. Vertical Thoughts, eerst op piano op een cd'tje waar dus ook Zappa te horen was, werk van Zappa. En daarna dus Vertical Thoughts van Morton Feldman. En dit was Chorus and Instruments 2 for Chorus, Tuba en Chimes. Te vinden op een cd'tje Masterworks of the 20th Century. 10 cd's in één doosje voor geen geld. Dus waarom zou je het laten om het te kopen, mocht je het nog vinden? Een van de laatste releases van Ronaldo in de Loof was een hurdy-gurdy remix cd. En daarop stond deze Convivial Ode met Andrew Feldman op gitaar, als ik me niet vergis.

Als je een hele middag op café gezeten hebt, tijdens het eten wat alcohol genuttigd hebt en daarna ook geborreld, dan wordt Eric Drew Feldman ineens Andrew Feldman. Geen idee hoe het komt dat ik ineens die naam verzon daarnet, maar het was wel degelijk Eric Drew Feldman die samen iets deed met een remix van Ronaldo & Loaf en ook iets deed met Snakefinger op Beatnik Party op een LP'tje genaamd Manual of Errors. En daarop staat ook deze Eva's Warning.

0: Dimples and Toes van de Residents uit hun commercial album, die nadien ook volledig herwerkt werd door de 180 G's. Volledig in a cappella, die plaat commercial album van de Residents. Een aanrader, zowel de originele als die van de 180 G's. Nog een laatste nummer van Snakefinger, Picnic in the Jungle.
1: Afterwards, it's like a dream. You can't remember, but it seems to stay alive inside your mind and prey upon your leisure time.

Is everybody ready for a picnic in the jungle? Snakefinger met een nummertje dat denk ik toch wel oorspronkelijk van de Residents is. Laten we overgaan naar Zappa. Er is binnenkort weer een nieuw product en Volternative, het label dat origineel volledige releases deed van liveconcerten. En nadien werd dat dan overgenomen door Zappa Records zelf. Maar Volternative was de eerste. Die brengen binnenkort weer iets nieuws uit met studioopnames uit de periode van Freakout. Ik ben daarvoor heel benieuwd. Ik heb het nog niet tegengekomen, tenzij ik er heel veel geld voor wil geven. Zo gek ben ik niet. En daarom heb ik toch maar eens gaan kijken tussen de rest van de Volternative collectie. En een van die eerste was deze Joe's Christmasage. En daarop staat deze GTR trio. Ongeveer ook uit diezelfde periode. Quiet, so I can tell you.

1, 2, 1, 2, 3, 4. No, no, I said just do bossa nova like you were doing before. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Zo, dat was het voor Zetbil deze week. U kreeg nog een Bossa Nova van Frank Zappa ergens van de vroege jaren 60 in zijn studio Z, waarschijnlijk opgenomen te vinden op Joe's Christmassage op Volternative. Nog een oude Zappa samen met zijn vriendje Beefheart. Dit is de Grand Wazoo. Tot over 2 weken voor een volgende Zetbil.
1: You may think my hat is funny, but I don't. I'm the Grand Wazoo, keeper of the mystic scroll, and rolled a parchment from the lodge. And I'm a veteran. Every day on coffee break at the hardware store, I tell Fred what to expect, because we play pranks during the initiation.

0: Harun the Grand Wazir.
1: I'm the Grand Wazir.

De galerij opent vandaag met Taking Off, de debuutplaat van Herbie Hancock met Dexter Gordon, Billy Higgins en Butch Warren en het overbekende Watermelon Man. En yet another one met Herbie Hancock, dit keer onder de leiding van Wayne Shorter en Gretchen Moncrieff. En hier is ook al Ron Carter op de bas en Joe Chambers on drums. The All-Seeing Eye van Wayne Shorter.

Die cosmic funk van Lonnie Liston Smith, vooraf gegaan door de Turtle Walk van Lou Donaldson.

Jawel, Nick Cave gevolgd door See Emily Play van Syd Barrett. Door niemand minder dan The Damned, die dat vorig jaar hebben uitgebracht.

Cocoon en Perfect World, allebei met Holger Schukay, de oprichter van de Duitse band Can. En dit is nieuw werk van Kim Gordon uit haar nieuwste album. Dirty.

Whichever rhythm we may prove.

连我和宝姐姐都，你都不知不能，随便才看。

Goedenavond. Welkom bij Radio Centraal en de Magic Mushroom. In de eerste aflevering van mijn mini-reeks betreffende leven en werk van Simon House heb ik uitgelegd hoe zijn introductie tot de wereld van de rockmuziek verliep, te beginnen met zijn lidmaatschap van High Tide en de Third Ear Band en zijn sessie voor Magic Muscle. Daarna werd hij lid van Hawkwind en speelde hij op Hall of the Mountain Grill, waarna de groep op tournee vertrok. En het is daar dat we zo meteen de draad weer gaan oppikken.

0: Over zijn periode bij Hawkwind loste House in een documentaire het volgende merkwaardige feitje. I used to have these speakers I called the Illuminators. Huge things on either side of the stage, with high frequency horns in the middle. In conjunction with the VCS3 synth, I could stun a badger at 20 paces. I would never instigate sonic violence, but once someone else starts it, I'll join in. Eind 1974 en begin 1975 werkten verschillende leden van Hawkwind, waaronder House, mee aan de debuut-LP van de band van science fiction en fantasieschrijver Michael Moorcock, The Deep Fix. De titel ervan was The New World's Fair en de LP verscheen in maart 1975. New World was de naam van het science fiction magazine waarvan Michael Moorcock de editor was. House's ex-collega van bij High Tide, Pete Pavley, deed ook mee. Een van de nummers waarop het vioolspel van House zeer goed tot zijn recht komt is Dude's Dream, met als ondertitel Rolling in the Ruins.
1: I can still hear you, dude. I can hear the cowboy laughing. I can hear you, cowboy. I can hear you laughing. Isn't it delicious? Isn't it?

met als stramien een concept van Michael Moorcock, gebaseerd op zijn Elric-romans. De opnames zelf werden afgewerkt op 3,5 dag. Na een paar dagen vrij af werden in de Olympic Studios nog enkele overdubs ingespeeld en wat vocalen ingezongen. Dat nam ook een drietal dagen in beslag. Dan was Warrior on the Edge of Time af. En het begon met de ineenlopende tracks Assault and Battery en The Golden Void.

De nummers werden live op punt gesteld tijdens twee optredens in Yeovil en Dunstable in april en dan was het tijd om naar Amerika te trekken. Op 9 mei verscheen de LP, gehuld in een opvallende uitklaphoes. 3 dagen later zou de groep de Canadese grens oversteken om te gaan optreden in Toronto, maar de Canadese douane vond een zak wit poeder in Lemmy's bagage en smeet hem in de bak in de overtuiging dat het om cocaïne ging. Toen analyse bevestigde dat het om amfetaminepoeder ging, werd hij terug vrijgelaten. Maar Brock had er genoeg van en Lemmy werd ontslagen. Zijn vervanger was Paul Rudolph, die onmiddellijk ja zei toen hij het voorstel ontving en op het eerste beschikbare vliegtuig stapte. In juni werd de plaat gepromoot via optredens in Duitsland en Frankrijk en in juli en augustus toerde Hawkwind door het Verenigd Koninkrijk, waar ik ze op 22 augustus voor een tweede keer live zag als Top of the Bill op het Reading Festival. Bloednuchter dit keer. Zij niet, ik wel. Het was het laatste optreden met danseres Stacia, die kort daarop trouwde met drummer Roy Dyke, en met de lightshow van Liquid Len en The Lensman, die het imago van de groep al sinds het begin van de jaren 70 mee vorm hadden gegeven. Er waren namelijk grote veranderingen op komst.

Het onverslijdbare McNew werd gevolgd door een van de typische stukjes door Michael Moorcock geïnspireerde muziek, met als titel Standing at the Edge. Na Reading was het duidelijk dat de groep op een kruispunt stond. Hawkwind keek op tegen een hele herstructurering. Lemmy en Stacia waren verdwenen als opvallende figuren op het podium. Hun lightshow moest helemaal herdacht worden na het vertrek van Liquid Len. Brock en Turner hadden ruzie. Ze hadden manager Doug Smith ontslagen en ze stonden op het punt om over te stappen van United Artists naar Charisma. Robert Calvert, wiens mentale problemen onder controle waren, begon af en toe weer op te duiken bij repetities en bracht teksten aan voor nieuwe nummers. Hij ging in februari en maart ook mee naar de Roundhouse Studio en, cruciaal, begon ook weer te zingen voor de band. Zijn theatrale podiumpresence was ontegensprekelijk een aanwinst en hij deed hard zijn best om nummers te schrijven die zich leenden voor een visuele uitwerking, met hemzelf, Dave Brock en Nick Turner als acteurs. De tussen aanhalingstekens nieuwe leden, Powell en Rudolph, schreven nu ook zelf nummers en die waren iets meer gestroomlijnd en mainstream dan de vroegere space drone van de groep. Het resulterende album, Astounding Sounds, Amazing Music, klonk dan ook minder als een geheel dan de voorgaande platen. Maar daar was handig op ingespeeld door de plaat via hoes en titel te verkopen als een hommage aan oude science fiction magazines, waarin elk nummer als een losstaand verhaaltje moest worden beschouwd. Een van die stukjes was een nummer dat Robert Calvert samen had geschreven met Adrian Wagner voor die LP Distances Between Us, Steppenwolf. Hawkwind plakte er wel een Duitse outro achter.